Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf. Dat is nog net gebleven, die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me...

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Italië is de voorbije avond opnieuw geprotesteerd tegen politiegeweld. Onder meer in Milaan, Napels en Firenze waren er protestacties. Het gaat om een reactie op een gewelddadige arrestatie afgelopen zondag in Bologna. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Op beelden is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. Ook maandagavond waren er al protesten in Bologna zelf. Die zijn toen ontaard in rellen. Meer dan 60 politieagenten zouden daarbij gewond zijn geraakt. De actie van de voorbije avond zou te vreedzaam verlopen zijn. Het Amerikaanse leger voert vannacht een nieuwe reeks aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige week vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een derde Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn in totaal nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
1: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what cost would be going out in the future as well.
0: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de VS zo'n 890 miljoen dollar per dag betaald heeft voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. In Frankrijk, in het zuidoosten van het land, in de Provence, wordt gewaarschuwd voor een nieuwe hevige natuurbrand. Die heeft al een gebied van zo'n 1700 hectare verwoest en zou zeer snel uitbreiden. Drie gemeentes in de regio worden bedreigd, enkele honderden mensen worden geëvacueerd. De lokale overheid heeft bijna 1000 brandweerlieden gemobiliseerd om het vuur te bestrijden. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er zeer hoog is. En in Guyana is het aantal dodelijke slachtoffers van de scheepsramp maandag bijgesteld naar 53. Dat heeft de overheid gemeld. Het gaat om een voorlopige balans, want tientallen mensen zijn nog vermist. Bij de ramp was een ferry betrokken die kapseisde toen hij van de kust op weg was naar het binnenland. Bijna 80 van de naar schatting 179 opvarenden konden worden gered. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagierslijst stond. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In verschillende steden in Italië is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen politiegeweld. Onder meer in Milaan, Napels en Firenze waren er protestacties. Het gaat om een reactie op een gewelddadige arrestatie afgelopen zondag in Bologna. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Op beelden is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. Ook maandagavond waren er al protesten in Bologna zelf. Die zijn toen ontaard in rellen. Meer dan 60 politieagenten zouden daarbij gewond zijn geraakt. De actie van de voorbije avond zou vreedzaam verlopen zijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
1: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what cost would be going out in the future as well.
0: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict nog veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalde voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. De Amerikaanse president Trump heeft intussen aangekondigd dat er in 2028 invoertarieven van 100% zullen komen op generische geneesmiddelen. Trump denkt dat hij zo de productie van die geneesmiddelen naar de VS kan halen. Generische geneesmiddelen waren tot nu uitgesloten van de Amerikaanse importheffingen op farmaceutische producten die eerder dit jaar werden aangekondigd. En nog in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Bless Johnson overleden. Johnson stierf vorige week al, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Hij speelde samen met beroemdheden zoals Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Maar het meest bekend is hij toch geworden door zijn saxofoonsolo in de soundtrack van de film The Pink Panther.

Boris Johnson werd 94. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ritchie. Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In het zuidoosten van Frankrijk, in de Provence, woedt een natuurbrand die al een gebied van zo'n 1700 hectare heeft verwoest en erg snel uitbreidt. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, 400 mensen zijn al geëvacueerd. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er erg hoog is. En Frankrijk heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: De Franse Assemblée heeft een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15 mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken kunnen beboet worden. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: Het Amerikaanse leger is begonnen met een nieuwe reeks aanvallen op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een 3e Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. En op het strand van De Haan is gisteren een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het zand bedolven was geraakt. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in. Daardoor kwam hij onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen bevrijden. De Vereniging van Kunstredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu door de lange droogteperiode het zand onstabiel is. En in de Verenigde Staten is jazzmuzikant en saxofonist Plas Johnson overleden. Johnson stierf vorige week al, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Johnson speelde samen met beroemdheden zoals Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbra Streisand. Maar het meest bekend is hij toch geworden door zijn saxofoonsolo in de soundtrack van de film The Pink Panther.

Plus Johnson werd 94. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Maar na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. En temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf voordat ik terugkom in het land. Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: VRT Radio BNE Live.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Oekraïnse president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen. Vorige week was ook de minister van Defensie Fedorov de laan uitgestuurd, omdat hij een conflict had met de opperbevelhebber. Het ontslag van de populaire minister veroorzaakte heel wat protest in verschillende Oekraïnse steden. Gisteravond is dan ook de legerchef ontslagen. Zelensky heeft meteen een vervanger aangesteld. Het Amerikaanse leger heeft vannacht voor de 11e nacht op rij een nieuwe reeks aanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger op een Amerikaanse basis in Jordanië zou vorige week nog een derde Amerikaan omgekomen zijn. En bij het conflict in het Midden-Oosten zijn nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. De oorlog met Iran heeft de VS ook al $37 miljard gekost. In de Provence in Frankrijk woedt een nieuwe natuurbrand die al een gebied van zo'n 1700 hectare heeft verwoest en erg snel uitbreidt. 3 gemeenten in de regio worden bedreigd, 400 mensen zijn geëvacueerd. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden erg hoog is. En in verschillende steden in Italië, onder meer in Milaan, Napels en Firenze, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. De betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant afgelopen zondag in Bologna. Een man van 42 overleed daar nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Vanaf volgende zomer zou je in Vlaanderen op veel meer plaatsen in open water moeten kunnen zwemmen. De Vlaamse regering draait daarvoor de logica van de regels om. Nu is zwemmen in principe verboden, behalve waar het uitdrukkelijk is toegestaan. En vanaf juni volgend jaar mag het overal, behalve waar het expliciet verboden is. De beheerders van waterwegen en plassen moeten beslissen waar het verboden wordt, zegt Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens.
1: Bijvoorbeeld Agentschap Natuur en Bos heeft vandaag een kleine 60-tal locaties waarin kan gezwommen worden. We gaan nu samen met dat agentschap nagaan waar dat perfect veilig kan en die kunnen opengesteld worden, waar dat niet kan. Om tal van redenen gaan we dat natuurlijk dat verbod in stand houden. Maar de bedoeling is om stappen vooruit te zetten, om veel meer zwemmogelijkheden te bieden.
0: Voor zwemmen in zee verandert er niets. En op het strand van De Haan is gisteren een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het zand bedolven was geraakt. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen bevrijden. Het weer, meestal veel bewolking, hier en daar wat lichte neerslag en soms ook opklaringen die vanavond breder worden. Maxima tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag meer opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden en zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Bedankt Gert.
3: Radio BNE.
2: Goedemorgen, het is internationale hangmatdag, ontstaan in de Verenigde Staten. Heb jij er een hangen in je tuin? Laat die foto maar komen.
3: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhagen.

Janice Ian over kleine meisjes die groot worden en misschien iets te snel groot worden met alle gevolgen van dien. Fly too high. De hele dag vliegen we hier van het ene decennium naar het andere op zoek naar boeiende muziekjes. Deze evergreen van Mama's Jasje dateert van 1991.

Niels Sidaka zong over Carole King, een andere topper die hier wel eens voorbij komt op Radio BNE met haar evergreens. Denk maar aan You've Got a Friend en I Feel the Earth Move ook. Hè. Mark van Bommel zou wel eens de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels kunnen worden. Op VRT Nieuws lees ik dat de Nederlander bij Antwerpen bewees dat hij tactisch sterk is, prijzen kan pakken en kan teren op een schat aan ervaring in het internationale topvoetbal na een glansrijke carrière. Nu, een definitief akkoord is er evenwel nog niet. Ook met andere kandidaten wordt de lijn nog warm gehouden.

Meneer en mevrouw Ike en Tina Turner met het lied van Creedence Clearwater Revival. En die groep is er ook nog bij vanmorgen met Bad Moon Rising. Ondertussen is Francis Bellens uit Hulshout helemaal klaar om aan zijn wandeling van de dag te beginnen. Hij stuurde een foto door van zijn uitrusting, een goed gevulde rugzak, een pet en een wandelstok met al heel wat schildjes erop. Veel plezier, Francis!

BZN, de band zonder naam, toerde destijds tot in het Verre Oosten en verkocht in Zuid-Afrika alleen al meer dan 1 miljoen albums. Dat is beter dan goed, zou Gary Hager zeggen.

Queen. En een leuk weetje bij dit nummer is dat de videoclip werd opgenomen bij ons in Vorst Nationaal. Dat volledige concert vind je op YouTube. Echt indrukwekkend. Het is bijna 7:30.

Leopold 3 en de volgende volle maan zal de stad niet meteen verlichten, denk ik. Dinsdag namiddag, even over 16:30, is het zover. Nu is het 6:58 en ik heb hier dit. Op de E40 richting kust is het uitkijken voor een obstakel tussen de rechter- en de middenrijstrook net voorbij de oprit in Beernem.

Spanish Eyes, een wereldhit van El Martino. Al zullen ze dat mooie lied misschien niet meteen opzetten in Argentinië na het verliezen van die finale. Net als onze Samantha met Eviva España. Vertoef jij in Spanje en heb je daar geproefd van het kampioenenfeest? Laat je bericht maar komen, hè.

het weet is alles weer voorbij, zo'n meteoor. En hij heeft gelijk, hè. 22 juli vandaag, we maken er mooie van. Ook al is het op dit moment nog een grijze bedoeling waar ik sta. Enfin, David is er met het weerbericht om 7:15.

De OJ's over iets wat we allemaal gemeen hebben, hè? I love music. En dat je ook muziek kan maken zonder instrumenten, maar alleen met je stem. Dat bewezen de Flying Pickets met hun cover van Yazoo, Only You.

0: The Flying Pickets met hun magische stembanden. Werd het 7:15? David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Dus als ik naar boven kijk, grijze lucht. Als ik naar beneden kijk, even kijken. Ja, roeste plekken. Doe daar iets aan.
1: Vandaag wisselen tot zwaar bewolkt. Dus meer bewolking dan gisteren. Wel ook kans op wat lichte regen of een bui. Dat kan, maar de hoeveelheden zijn miniem. Tussen 0 en 1,5 millimeter. En ook niet overal. Maar hier en daar kan het wel. Mm-hmm. De meeste zon trouwens in de streken rond Virton in de Gaume. Wat klassiek is bij een noordelijke wind. Ja. Dus de Ardense heuvels die houden daar een beetje die lagere wolken tegen.
0: Allen daarheen.
1: En het uiterste zuiden, ja, mooie streek trouwens. De streek van Torgny, Virton. De meeste zon daar. Temperaturen die vandaag schommelen rond een graad of 19 à 20 aan de kust. Elders zit dat rond 20, 21, plaatselijk 22 graden. Met vanavond en vannacht dan tijdelijk bredere opklaringen. En dan morgen opnieuw. Wisselen tot zwaar bewolkt weer, met dezelfde temperaturen. Op een drup na meestal droog. Het kan wel zijn dat er plaatselijk een bui voor tevoorschijn komt. Ik zie zelfs op sommige weercomputers richting kust een millimeter vallen. Hoera. Maar anderen geven dan weer minder. Sowieso vrijdag en zaterdag droog. Met vrijdag nog zon en bewolktere momenten. Temperaturen stijgen wel al. Dat gaat naar een 25 graden al op veel plaatsen. Aan zee hebben we 22, 23. En dan zaterdag rond 24 graden aan de kust. En 7 of 28 graden in het binnenland. Dat is de warmste dag van de periode.
0: Mm-hmm.
1: De wind die waait dan meestal uit het zuidwesten tot westen. Dus dat luidt eigenlijk een beetje verandering in. Vooral voor zondag, want dan krijgen we overal regen.
0: Echt?
1: Dat varieert. Ja, dat
0: het is
1: varieert
0: geen signaal of zo, het is echt.
1: Nee, het is echt. 3 tot 8 millimeter of 4 tot 9, een beetje afhankelijk van de weercomputers die je volgt. Ook iets meer wind uit het zuidwesten tot westen. Een daling van de temperatuur, maar met 24 graden is dat nog altijd lekker warm. Ook maandag trouwens, minder neerslag dan, er kan nog een bui voorkomen. Zonnige perioden opnieuw. En zelfs zondag is de zon niet helemaal weg. Uiteraard die buien, de regen en de wolkenvelden die zijn wat dominanter dan. Maar eigenlijk volgende week ook opnieuw weinig neerslag. Maxima die rond een 25 à 27 graden schommelen. Vaak zon, soms eens wolkenvelden. Misschien wel eens een bui. Die kans op een bui, en dan spreken we wel over signalen opnieuw, want dat is nog veraf, is dan eind volgende week. Het eerste weekend van augustus en de begindagen van augustus. Maar qua temperaturen, nog altijd zomers. Tussen 24 en 27 graden of 28 graden. Maar de kans op een regen- of onweersbui is er dan volgens dat signaal toch wel aanwezig. Maar eigenlijk, afscheid van de zomer is het al zeker niet met die temperaturen. Ook de zon blijft regelmatig van de partij. Alleen zou het eigenlijk wel wenselijk zijn dat er af en toe eens een keer een regen- of onweersbui tevoorschijn komt. We zullen zien of dat signaal aangehouden blijft. Maar dus voorlopig is onze hoop gevestigd op zondag dat we alle regen die valt dan kunnen opvangen.
0: We kunnen daarmee verder, hè, David?
1: Ja, absoluut.
0: Tot straks, hè, 7:45.
1: Tot dan.
2: Radio Bene.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Pearl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Nieuws met Gert van Boksel. Na zijn minister van Defensie ontslaat de Oekraïense president Zelensky nu ook zijn legerchef. Frankrijk verbiedt sociale media voor jongeren onder de 15 en de Europese transportinfrastructuur is niet voorbereid op de klimaatverandering. In Oekraïne heeft president Zelensky nu ook de opperbevelhebber van het leger ontslagen, Alexander Sirski. Dat gebeurt na dagenlang protest tegen het ontslag eerder van de hervormingsgezinde minister van Defensie, Fedorov. Dat zegt correspondent Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
1: Er waren overal in het land protesten tegen het ontslag van de minister van Defensie Fedorov, maar toch ook steeds meer voor het aftreden van deze Sirski, de oppercommandant die al een jaar of drie aan het roer staat en toch eigenlijk het leger niet echt wilde hervormen wat die minister van Defensie wel wilde. Dus Sirski moest weg, vonden de mensen. En nu is Sirski dus ook weggegaan. Ja, en dus volgt Zelensky de wil van het volk, zo wordt dat hier gezien.
0: Er is ook al een nieuwe opperbevelhebber aangesteld, Trapati, een jonge militair die samen met defensieminister Fedorov het leger wou hervormen. Fedorov zelf krijgt wellicht een andere post in de regering. De oorlog met Iran heeft de VS al 37 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat. Hegseth vraagt 67 miljard extra om de gevechten voor te zetten. Het Amerikaanse leger heeft vannacht voor de 11e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. En bij het conflict zijn tot nu toe ook al 18 Amerikaanse militairen omgekomen. In verschillende steden in Italië, onder meer in Milaan, Napels en Firenze, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15. Frank Renaud.
2: De Franse Assemblée heeft een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15 mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken kunnen beboet worden. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: Nog in Frankrijk, in het zuidelijke departement Var, bedreigt een nieuwe natuurbrand 5 gemeenten. De 400 inwoners zijn geëvacueerd, al een gebied van zo'n 1700 hectare is in de as gelegd. In verschillende departementen in het zuidoosten van Frankrijk geldt sinds gisteren code rood door het grote risico op bosbranden. En de transportinfrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuwe studie waaraan onder meer de VUB heeft meegewerkt. Marianne Timmerman, wat valt erop?
3: De kostprijs van de schade door de klimaatopwarming op onze wegen, binnenwateren en ook spoorwegen. Een voorbeeld, de waterbom 5 zomers geleden in ons land zorgde voor 3 miljard euro schade aan vervoersinfrastructuur. In Duitsland liep dat op tot 17 miljard euro. Of de langdurige droogte. In 2018 maakte bijvoorbeeld de Rijn onbevaarbaar voor de scheepvaart. Schade liep daarop tot 2,5 miljard euro. En zo is er een lange lijst. Betonnen wegdek dat omhoog komt door oplopende temperaturen, treinen die stilvallen of geschrapt worden, enfin, enzovoort.
0: Een stevig prijskaartje. Ja. Wat concluderen de onderzoek?
3: Dat de impact van de klimaatverandering en die weerextremen snel alleen maar erger wordt en dus ook duurder zal worden. Vooral dat we niet voorbereid zijn ook. Maar, zo zeggen de onderzoekers, er kan nog wel wat goed gemaakt worden en dat door het onmiddellijk stopzetten van uitstoot veroorzaakt door die fossiele brandstoffen. Hè. Dan kan de opwarming, zo zeggen ze, van de aarde nog tegen het einde van de eeuw misschien nog op 2 graden gehouden worden in plaats van 3.
0: Dankjewel, Marianne. Vanaf volgend jaar moet je in Vlaanderen op veel meer plaatsen in open water kunnen zwemmen. De Vlaamse regering draait de regels daarover om. Nu is zwemmen in principe verboden, behalve waar het uitdrukkelijk is toegestaan. Vanaf juni volgend jaar mag het in principe overal, behalve waar het expliciet verboden is. De eigenaars van vijvers en meren en de zwemmers zelf moeten letten op de veiligheid, want redders zullen er niet zijn. Maar daarom is de situatie niet gevaarlijker, zegt Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens.
4: We zien nu net het omgekeerde in die landen waar er een veel bredere zwemcultuur is. Ik geef het voorbeeld van Nederland. Daar heeft men een kleine duizendtal zwemlocaties waar je vrij kan zwemmen. De Nederlanders zijn met meer dan 18 miljoen en daar gebeuren in verhouding veel minder zwemincidenten of gevallen van verdrinking dan in Vlaanderen bijvoorbeeld. Dus het is ook wel echt de bedoeling om die zwemcultuur op gang te brengen.
0: Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. En de Amerikaanse jazz-saxofonist Plas Johnson is overleden. Het meest bekend is hij van het themanummer uit de film The Pink Panther, waarin hij de tenorsaxpartij speelt.

0: Blas Johnson speelde samen met beroemdheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Hij is 94 geworden. Het weer. Meestal veel bewolking met hier en daar wat lichte neerslag. Soms ook opklaringen die vanavond breder worden. Maximaal tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag meer opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden. En zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. We begonnen met het ontslag van de Oekraïense opperbevelhebber. Na zijn minister van Defensie heeft president Zelensky nu ook de legerchef ontslagen. Die had een conflict met de ontslagen minister. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel Gert.
2: Radio BNE.
3: Radio BNE, klaar wakker.
2: Herbert Verhagen.
4: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
1: Fijn dat je luistert.
4: VRT.

0: je van mij.
1: Sandra Kim en Luc Steno. In 89 bracht ze ook het nummer Ik hou van mijn land uit, J'aime mon pays. Een lied dat ze destijds ook voor koning Boudewijn en koningin Fabiola mochten brengen. Ja, ja.

Een uur geleden brachten Ike en Tina Turner nog een van hun nummers. En kijk, dit waren die van Creedence Clearwater Revival zelf met het zalige Bad Moon Rising. Marijn de Valk die wil in schoonheid eindigen als Boma. In 2012 trok hij er de stekker uit als acteur in de serie. Daarna speelde hij nog wel mee in de kampioenenfilms. En je kon hem boeken voor een acte de présence. Maar daar stopt hij dus mee, omdat het goed is geweest. In TV-familie vandaag lees ik dat hij zich wil focussen op enkele projecten. Zo engageert hij zich al jaren voor mensen die in de gevangenis zitten, maar daar eigenlijk niet thuis horen. Zingen zal hij wel blijven doen, maar aan het verhaal van Balthazar Boma komt dus een einde. Het is tijd om in schoonheid te eindigen. Aldus Marijn de Valk.

Lies, een van de stemmen die zullen betoveren op zondag 8 november. 8 november dus, die dag kan je in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen naar Radio BNE, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Helmut Lotti, Lies dus, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex brengen daar de mooiste crooners met een kerststrik rond. Er is een middag- en een avondshow en als je er graag wilt bij zijn, ga dan naar het Radio BNE kanaal op 14 Max. Daar kan je terecht voor tickets. Zondag 8 november dus, Radio BNE, de Red Pack Live in Concert.

0: Donna Summer. Het werd er 9 voor half 8 mee. En nu een paar grote namen. Boudewijn de Groot schreef de muziek. Lennart Nijg de tekst. En het zijn Lisbeth List en Ramses Shafi die de beklijvende Evergreen hebben ingezongen in 69. Pastorale komt eraan.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl,

Geef toe, zo'n nummers raak je nooit beu. Hè? Het zijn de evergreens en we draaien die dag en nacht op Radio BNE. Verliefd worden op een buitenaards wezen, dat gebeurt niet in elke familie, maar wel bij de Kelly Family.

Billy Joel keek naar de geschiedenis en vond dat de schuldigen bij veel onheil niet bij zijn generatie moesten gezocht worden. Hij stond met andere woorden op zijn strepen tot 4 minuten over 7:30.

Een optreden aan zee plannen is altijd spannend, hè, als het over het weer gaat. Vorig jaar moest Giovanni een concert annuleren of uitstellen door het slechte weer. Dit keer gaf hij er wel een voor zijn fans in een beachclub in Middelkerken. Het was er winderig, grijs, maar droog. En door zijn zonnige liedjes werd het een topavond. Zeker voor zijn fans.

0: Die van Buskweet kleurde vooral de jaren 70. En er mag wat meer kleur aan de hemel staan, vind ik. Het is hier nogal grijs, misschien bij jou ook. David komt eraan met het weerbericht.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè, beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, zij is op het vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
11: Hoe dat?
10: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh, cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
14: Manutan, Manutan.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Manutan, Manutan.
13: Bestel op manutan.be.

0: komen. Een zonnig liedje van Lars Verstraeten, daar hoort mooi weer bij. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, de stekker van de zon zit er precies nog niet goed in.
1: Nee, inderdaad. Er zijn wel al een paar gaten in. Bij mij momenteel schijnt de zon. Ook een beetje dieper in West-Vlaanderen, maar niet bij jou, zie ik. En op de meeste plaatsen nauwelijks een knipoog van de zon of helemaal niet. Uh-huh. Dus ja, die Noordzeewolken, die domineren toch wel vandaag. Het is wisselend tot zwaar bewolkt, dus daar zitten ook wel wat gaten in af en toe. Maar in tegenstelling tot gisteren, van behalve aan de kust, waar het dan uiteindelijk toch wel soms bewolkter was in de latere namiddag. Maar elders was het redelijk zonnig, dus dat hebben we vandaag minder. De meeste zon is in het zuidoosten van het land. Dus ja, door die Ardense heuvels worden die lage Noordzeewolken wat tegengehouden. De Gomé, zoals we zeggen. Hè, de mensen uit de Goomstreek, die hebben de meeste zon. Er is ook trouwens kans op wat lichte regen of een bui, maar dat is zeer plaatselijk. Dat gaat met een 0 tot een halve millimeter gaat dat ook niet veel oplossen aan de droogte. Maar het is er wel. En momenteel zie ik zo wat reflecties op de neerslagradar zonder te beweren dat dat echt een buitje is. Maar het zou wel eens kunnen. In de provincie Antwerpen, het havengebied, de stad, zie ik, en dat trekt zo wat verder naar het zuidoosten. Maar ja, het is weinig, maar bon, het is beter dan helemaal niets. Dus dat zit er wel. Dat kan ook elders eens voorkomen, maar dat is niet overal. De temperaturen die zijn normaal, met 22 graden op veel plaatsen in het binnenland. Dat kan dus lokaal 23 zijn. Aan de kust zitten we rond 20. Een meestal matige wind, windkracht 3 tot 4, dus voelbaar toch wel. Uit het noorden tot noordwesten. Vanavond en vannacht krijgen we dan wat bredere opklaringen. Met temperaturen die zakken naar een 13, 14 graden. Morgen opnieuw wisselen tot zwaar bewolkt weer. Dus een beetje vergelijkbaar met vandaag. Daar kan plaatselijk een bui in zitten. De kust lijkt iets meer kans te maken volgens een bepaald computermodel aan andere regio's, maar ook elders kan het wel. Het gaat dan tussen 0 en 1 millimeter. 1 millimeter zo meer richting kust. Een halve millimeter eerder in het binnenland en ook dus niet overal. Vrijdag ook die mix van zon en wolken, maar toch het aandeel van de zon dat al groter wordt. Dat merken we ook aan de temperaturen. Morgen zijn ze ongeveer hetzelfde als vandaag. Maar vrijdag gaat dat al wel naar een 25 of 26 graden. En dan zitten we zaterdag met de warmste dag met 27, 28. Ook aan de kust dan hoger, 3, 24 graden.
0: Heerlijk.
1: Ja, maar dat blijft niet duren. Want zondag komt dan eindelijk de lang verwachte regen. Het kan tussen de 3 of 4 millimeter of 10 millimeter zijn op sommige plaatsen. Dus laten we hopen dat het dan het laatst is. En dan zou het doorheen de hele dag door regelmatig regenen. Dan is het maandag en dinsdag weer beperkt tot een plaatselijke bui. En veel meer droog dan nat. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Zondag is dan minder warm dan zaterdag. Niet dat het koud wordt. We zitten nog altijd met 24 graden aan zee 1,22. Er is ook wel wat meer wind. Zondag, maandag, dinsdag uit het zuidwesten tot westen. Windkracht 3 tot 4 aan zee 4 tot 5. En dan zakt de wind weer wat. Maar de temperaturen blijven op peil met 25, 24, soms 26 graden. En dat gaat zo verder tot de periode 3, 4 augustus. Zij het wel dat dan nog altijd wel eind juli en die eerste dag van augustus dat de kans op regen of onweersbui er ook wel is. Maar eigenlijk duurt de zomer gewoon verder met beschaafdere temperaturen. Dus ik zie ook geen hittegolf opduiken nu. De eerste 14 dagen. Het blijft beheersbaar. En laat ons hopen toch dat het ook af en toe eens regent.
0: Ja, want als ik het zo hoor, los van die zondag, die droogteperiode blijft wel, hè?
1: Ja, we gaan dat niet in 1, 2, 3 oplossen. Maar goed, alles wat valt is meegenomen. Dus laat ons hopen dat het zondag dan eerder richting 8, 9 of 10 millimeter gaat dan naar de 3 of de 4. Dat is nog af te wachten. Maar in elk geval, er lijkt toch wel op de meeste plaatsen iets te vallen. Dus als we dat allemaal kunnen opvangen en gebruiken voor tuin en weet ik veel wat, dan is dat ook al meegenomen.
0: Prima. Dankjewel en een fijne woensdag.
1: Voor jou ook.

Rolling Stones. Gisteren presenteerde Peter Hermans de Radio Bene Belgische 40. Als je de lijst bekijkt op het Radio Bene kanaal van de VRT Max, dan zal je zien dat deze topper op 3 stond met Eenzaam zonder jou. Cultura.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspeech.
4: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
5: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hoe dat?
5: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue. Oh.
3: Ja! Lemmes.
5: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
1: De Vos Lemmes. Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na zijn minister van Defensie ontslaat de Oekraïense president Zelensky nu ook zijn legerchef. Frankrijk verbiedt sociale media voor jongeren onder de 15. En de Europese transportinfrastructuur is niet voorbereid op de klimaatverandering. In Oekraïne heeft president Zelensky nu ook de opperbevelhebber van het leger ontslagen, Alexander Sirski. Die had ruzie met de minister van Defensie Fyodorov, die vorige week ontslagen is. Katrien van der Schoot, waarom volgt nu de legerchef?
1: Wel, het wordt als een Salomons oordeel beschouwd van Zelensky, want generaal Sirski zat achter het ontslag van defensieminister Fyodorov. Maar dat ontslag leidde tot zoveel protest in heel Oekraïne dat president Zelensky tot inzicht is gekomen om ook de opperbevelhebber zelf aan de kant te zetten. Zijn opvolger is de vrij jonge generaal Michail Zapaty. En dat is een belangrijke politieke keuze, zegt correspondent Michiel Driebergen vanuit Kiev.
2: Iemand die hand in hand met Fyodorov het land wilde hervormen en ook de legertop wilde hervormen, een andere manier met militairen wilde omgaan, met meer respect. In elk geval waait er een nieuwe frisse wind waarschijnlijk in het leger, en dat tijdens deze oorlog die, naar het lijkt, ook nog wel echt lang gaat duren.
1: Ja, want de oorlog woedt volop met Oekraïnse aanvallen op Russische opslagplaatsen en oorlogsschepen in de Zwarte Zee. Rusland zou dan weer Oekraïnse havens en infrastructuur hebben geraakt in en rond Odessa.
0: Dankjewel, Katrien. De oorlog met Iran heeft de VS al 37 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth gezegd in de Senaat. Hegseth vraagt tegelijk nog eens 67 miljard dollar extra om de gevechten voor te zetten. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. Bij het conflict zijn ook al 18 Amerikaanse militairen omgekomen. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15. Frank Renaud.
3: De Franse Assemblée heeft een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15 mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken kunnen beboet worden. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: Nog in Frankrijk, in het zuidelijke departement Var, bedreigt een nieuwe natuurbrand 5 gemeenten. De 400 inwoners zijn geëvacueerd, al meer dan 2500. 500 hectare is in de as gelegd en meer dan 2000 woningen zitten zonder elektriciteit. De transportinfrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie waaraan ook de VUB heeft meegewerkt. Extreme weersomstandigheden doen de kostprijs oplopen van de schade aan wegen, spoorlijnen, binnenwateren en luchthavens, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry van de VUB.
4: We zien dat luchthavens gesloten worden door bosbranden. We zien scheuren in het wegdek. We zien stukken spoorlijn die worden weggespoeld door waterbommen. En we zien ook bijvoorbeeld de droogte in de rivieren die ervoor zorgt dat er geen goederen meer getransporteerd kunnen worden. En dus we zien dit soort rampen steeds vaker. En ja, het is een verhaal van een economische schade, maar we zien ook menselijk leed. Dus we zien eigenlijk een hele reeks van gevolgen via transport.
0: Volgens de onderzoekers kan de impact nog wel beperkt worden als de uitstoot van broeikasgassen uit fossiele brandstoffen drastisch vermindert. Vanaf volgend jaar moet je in Vlaanderen op veel meer plaatsen in open water kunnen zwemmen. De Vlaamse regering draait daarvoor de regels om. Nu is zwemmen in principe verboden, behalve waar het uitdrukkelijk is toegestaan. Vanaf juni volgend jaar mag het in principe overal, behalve waar het expliciet verboden is. De eigenaars van vijvers en meren en de zwemmers staan wel zelf in voor veilige infrastructuur en veilig gedrag, zegt Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens.
5: Het is een illusie om te denken dat we met regeltjes vanuit Vlaanderen elk risico kunnen wegnemen. Er is ook een zeer grote verantwoordelijkheid bij ons als samenleving zelf. En er is een grote vraag om meer mogelijkheden te creëren in het zwemmen in open water. Wij creëren die nu, maar er is een heel grote eigen verantwoordelijkheid op dat vlak, absoluut. Want we kunnen niet overal herders gaan voorzien, dat is niet de bedoeling.
0: De vereniging Outdoor Swimming Belgium vraagt al 6 jaar lang om de regels te veranderen, zodat er meer in open water kan gezwommen worden. Anne Keulaar is dan ook tevreden.
6: Dat juichen we heel erg toe, omdat er veel te weinig zwemplekken zijn in Vlaanderen. Er zijn er eigenlijk maar naast de kust, waar er 40-tal toegankelijk zijn, zijn er in het binnenland slechts 40 toegankelijk voor het brede publiek. En dat... Ja, dat vinden we veel te weinig. We willen gewoon meer open zwemwater dat toegankelijk is voor iedereen.
0: De vereniging vraagt ook wel meer zwemlessen op school om kinderen en jongeren zwemvaardig te maken. De Amerikaanse jazzsaxofonist Plas Johnson is overleden. Het meest bekend is hij van het themanummer uit de film The Pink Panther, waarin hij de tenorsax speelde.

0: Clarence Johnson speelde samen met beroemdheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Hij is 94 geworden. Het weer. Meestal veel bewolking met hier en daar wat lichte neerslag en soms ook opklaringen die vanavond breder worden. Maximaal tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag meer opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden en zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. We begonnen met het ontslag van de Oekraïense opperbevelhebber. Na zijn minister van Defensie heeft president Zelensky dus ook de legerchef ontslagen die een conflict had met de ontslagen minister. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel Gert.
2: Radio BNE.
3: Radio BNE, klaar wakker.
2: Herbert Verhagen.
4: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
1: Een fijne woensdag.

Save Me van Cloud en over 7 gesproken. Hoeveel foto's slaan wij zoal op elk jaar? Dat is niet normaal, hè, op onze smartphone. En wanneer vinden we de tijd om ze te bekijken? Misschien was dat met het papieren fotoalbum van vroeger niet anders en bleven die souvenirs netjes in de kast zitten. Nostalgie naar vroeger, het kan met foto's, maar zeker ook met muziek.

0: Hoe zou dit nummer symfonisch klinken? Het is nog wachten tot 2027. Dan geeft Stef Bos verschillende concerten met een symfonische tour door Vlaanderen. Onder leiding van Dirk Brossé.
1: Radio Bene.

Sam en Dave, ze zagen elkaar voor het eerst in 1961 in een nachtclub in Miami. En samen legden ze een mooi muzikaal parcours af. Goed voor een plek in de Rock'n'Roll Hall of Fame in 1992. ABBA nu.

Keith Marshall. Eerder gekeken naar de line-up van Radio 2 aan Zee. Vanmiddag om 16:30 kan je daar een mini-concert meepikken van Niels de Stadbader. En om 19:30 staat Touch of Joy op het podium. En dat podium vind je ter hoogte van de pier in Blankenbergen. En daar was er gisteravond ook vuurwerk.

0: Sheila en Be Devotion. Deze vakantie heb je de kinderen of de kleinkinderen misschien wat vaker in huis. En als je als ouder dan, of grootouder een taak uitdeelt, dan durf ze de vraag die Helmut Lotti ooit lanceerde wel eens te stellen. Hè? Waarom ik en niet een ander?
1: Radio BNE klaar wakker. VRT Radio BNE. Herbert Verhagen.

uit de periode dat hij nog niet in Duitsland optrad, maar wel al een artiestennaam had die goed bekt in het uit. Helmut Lotti. Vanaf oktober geeft hij daar heel wat concerten met zijn klassieke repertoire.

0: Prince Andrews. 22 juli, dat betekent vaak komkommertijd in Nieuwsland. Johan Verminne vat voor ons nog eens wat oud nieuws samen.
1: Zeg de leeuw van Waterloo en de waterval van Co, het gewauwel van Rousseau en de

toverwerkt. Niks gezien en niks gemerkt. Zag de boeren in protest en hun karren vol met mest. De natuur die ons nog rest en veel politiek gezwet. Ik zag het atomium en de heipel in prison. Ze leefden daar in half pension.

0: Nieuws bovendien.
1: De kritische noot van Johan Verminnen. En zometeen een prachtige evergreen van Eric Clapton.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Commodores met Lionel Richie, die nog niet zo lang geleden een concert moest stilleggen omdat hij zich niet oké voelde. Dan werd er ook nog een concert in Engeland geannuleerd door de tegenvallende ticketverkoop. Maar ik keek even op zijn Facebookpagina daarnet. En ja hoor, vandaag staat hij op het podium in Florida samen met Earth, Wind and Fire.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Intro. Met die plaat kwam Christophe 30 jaar geleden op de proppen. En daarop vonden we een lied van de Nederlandse zanger en presentator Maurice Kroon. Ik beleef het allemaal opnieuw. Jij misschien ook, als je al 30 jaar fan bent van Christophe. Of je weet, beleefde je gisteravond de tijd van je leven op het Sint-Baasplein in Gent, waar Christophe zijn jaarlijkse Gentse feestenconcert gaf. Mag je altijd laten weten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Beach Boys. Morgenavond om 19:30 treedt Celine Hermans live op bij Radio 2 aan Zee. Als eerbetoon aan Margriet hebben ze daar haar naam in grote letters laten maken met papieren Margrietjes. En ook jouw exemplaar kan er nog bij. Knutselen we hem thuis. Op het Radio 2-kanaal van VRT Max vind je hoe je zo'n papieren Margrietje kan maken. En breng het dan vandaag of morgen mee naar Radio 2 aan Zee ter hoogte van de pier in Blankenbergen. Zo, fijne woensdag!

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 9 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Vlaamse Reddingsfederatie is tevreden dat je vanaf juni volgend jaar meer in open water kan zwemmen. Vanaf dan is zwemmen in rivieren, meren en vijvers overal toegestaan, tenzij er expliciet staat dat het verboden is. Het is een goed idee, maar het houdt wel risico's in, zegt Karel Logge van de federatie.
1: De mensen kunnen nu nog niet goed zwemmen in een zwembad, in een veilige omgeving. Hoe kun je dat dan op water doen? Ben ik er tegen? Zeker niet. Maar gebruik dan veiligheden die haalbaar zijn. Gebruik de gordel, ga nooit alleen te water. Veel mensen kunnen onvoldoende zwemmen. We zien dat dagelijks. Als ik contact heb met mijn collega redders, dan krijg ik constant de boodschap, de laatste jaren moeten wij veel meer interventies doen. Dus we moeten eerst zorgen dat de mensen opgeleid zijn, dat ze weten hoe ze in open water moeten zwemmen. Als je iedereen dat toelaat, dan gaan de mensen automatisch van eruit. Ah, het zal hier ook wel veilig zijn. En dat is het niet.
0: Het treinverkeer tussen Gent en Brussel wordt op dit moment omgeleid. Dat komt door een aanrijding in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Verschillende treinen hebben daardoor 15 à 20 minuten vertraging. En sommige treinen die al onderweg waren, moeten ook terugkeren naar Gent om de omleiding te kunnen volgen. De hinder zal nog de hele voormiddag duren. De Brusselse brandweer blijft staken. Hun 24-uren staking zou eigenlijk om 8 uur vanmorgen aflopen. Maar het personeel blijft ontevreden over de hoge werkdruk en het tekort aan personeel in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Oekraïne heeft president Zelensky nu ook de opperbevelhebber van het leger ontslagen, Alexander Sirski. Die had ruzie met minister van Defensie Fyodorov, die vorige week is ontslagen. Toen volgde veel protest. De nieuwe opperbevelhebber is de vrij jonge generaal Trapati. En dat is een belangrijke politieke keuze, zegt Michiel Driebergen vanuit Kiev.
2: Iemand die hand in hand met Fyodorov het land wilde hervormen en ook de legertop wilde hervormen. Een andere manier met militairen wilde omgaan, met meer respect. In elk geval waait er een nieuwe frisse wind waarschijnlijk in het leger. En dat tijdens deze oorlog die, naar het lijkt, ook nog wel echt lang gaat duren.
0: De voorbije nacht waren er opnieuw Oekraïense aanvallen op magazijnen van een groot Russisch e-commerce bedrijf. Daarbij vielen 1 dode en 15 gewonden. Rusland zou Oekraïense havens en infrastructuur bestookt hebben. En de Belgische film Le Faux Soir, geregistreerd door Michael Roskam, is geselecteerd voor het internationaal filmfestival van Toronto in september. De film speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943. Een groep verzetstrijders is van plan om een valse versie te drukken van het dagblad Le Soir, nadat de Duitsers de krant hadden omgevormd tot een propagandamiddel. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen die vanavond breder worden, tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken en na de middag opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden en zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Richie.
3: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Bol, iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Mannekes,
6: Bompie,
5: luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allegas.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De Brusselse brandweer blijft ook vandaag staken. Gisteren startte de brandweer een 24-uren staking. Die begon al 8 uur vroeger dan gepland en zou vanmorgen om 8 uur afgelopen zijn. Maar het personeel wil garanties dat de stad Brussel de hoge werkdruk en het tekort aan personeel aanpakt, zegt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond.
1: Als er ergens brand is, telt elke seconde in feite. En nu zorgen ze ervoor dat dat langer gaat duren. Wij willen deze keer garanties dat er iets verandert, dat er naar onze grieven wordt geluisterd. Zonder staalharde garanties gaat de actie verder.
0: Er is wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. Op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijke snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn ook al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. In de Var in de Provence bestrijden meer dan 1000 brandweerlui een brand die intussen al meer dan 2500 hectare bosgebied heeft verwoest en intussen ook verschillende dorpen bedreigd. Het vaccin tegen tekenencefalitis, dat is een virus dat hersenontsteking kan veroorzaken, is door de grote vraag moeilijker te verkrijgen. Voor kinderen en jongeren is het vaccin zelfs volledig uitverkocht. Gisteren hebben specialisten aangeraden om dat vaccin te nemen als je naar Noordoost- of Midden-Europa reist. Als je in augustus op vakantie vertrekt, ben je wel al laat, zegt Lotte Veraert, voorzitter van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen.
2: Je hebt eigenlijk altijd sowieso 2 vaccins nodig met een spatie van 2 weken om volledig te beschermd te zijn. Natuurlijk zijn er ook altijd andere maatregelen die dan ook genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld zoals het beschermen met een tekenspray, dichte schoenen dragen, lange mouwen, op de paden blijven als je gaat wandelen.
0: Pas begin augustus kan fabrikant Pfizer nieuwe vaccins leveren. En tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. Uit analyse in het mobiele labo op het terrein bleek dat gebruikers niet altijd wisten welke drugs ze precies namen, zegt Cato Belmans van het parket.
3: Het NICC is daar ter plaatse om die testing te doen, maar nu na het eerste weekend stellen ze vast dat het resultaat van de analyse die ze doen, dat dat niet altijd in overeenstemming is met wat de gebruiker eigenlijk oorspronkelijk opgeeft aan de politie. Dit kan onder andere betekenen dat gebruikers niet volledig weten wat ze kopen of dat dealers verkeerde producten verkopen en daar willen we dus ook voor waarschuwen.
0: De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag en in totaal zijn 21 mensen opgepakt. Het weer, meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms ook opklaringen, die worden vanavond breder, tot 23 graden vandaag. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig tot 25 graden en zaterdag doen we er nog enkele graden bij. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel Gert. Op de binnenring rond Brussel moet je 10 minuten erbij rekenen tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe. Dat komt door een defect voertuig op de aansluiting met de E40 naar Leuven. Ook 10 minuten extra op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Noord. Daar is ook een ongeval gebeurd.
5: Radio Bene.
4: Vandaag een woensdag die aanvoelt als een maandag. Een mens zou met die feestdagen voor minder het overzicht verliezen. Goedemorgen.
6: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.

Franka over zijn persoonlijke godin van de jacht. Dat was Diana. Mooie beelden, prachtige jurken, lachende mensen en vooral geen drash nationaal. Dat is wat de samenvatting van gisteren. Het was een mooie dag. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Vandaag, precies 24 jaar geleden, was er toch wel iets speciaals voor België dan toch. Een aardbeving met een kracht van 4,9 op de schaal van Richter. En die schrikte vooral de provincie Limburg op. Het epicentrum lag bij het Duitse Alsdorf, net onder de grens met Nederlands-Limburg. En die beleving, of die beving beter, werd ook gevoeld in grote delen van België, Nederland en Duitsland. Veroorzaakte ook vooral in Duitsland een aanzienlijke materiële schade. In Limburg bleef de schade beperkt tot onder meer een paar scheuren in de muur en beschadigde dakpannen, als het dat maar is. Geen nood hoor, het ziet er vandaag rustig en vredig uit met hier en daar een spatje regen misschien wel. Trouwens, die regen is wel gekomen, dus geen grote aardverschuivingen. Dit is Willeke Alberti, het is 7 over 10, dit is Radio Bene.

Ik kan er niets aan doen, maar mijn liefde voor deze stem wordt precies met de dag groter. Roger Whittaker met The Last Farewell. Vanaf volgende week mag deze dame hier tussen 10 en 12 weer de honneurs waarnemen. Dit is de geweldige Barbara Dex.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en

Dat toeval je leven kan veranderen, dat ondervond deze Martha Reeves. Zij was receptioniste bij de platenfirma Motown. Ze beantwoordde telefoons, deed wat administratief werk. Maar toen haar zangeres niet kwam opdagen voor een opnamesessie, mocht Reeves invallen. En dat leidde uiteindelijk tot de doorbraak van Martha en de Vandellas. Martha Reeves vierde vorige week nog trouwens haar 85ste verjaardag. Dat was Dancing in the Streets. Dansen in de straat, dat weet ik zo niet, want op de Antwerpse ring moet je 20 minuten extra rekenen richting Nederland, tussen Linkeroever en Antwerpen-Noord, want daar is een ongeval gebeurd. En op de buitenring rond Brussel is in Zaventem de rechte rijstrook dicht en dat komt daar door een defect voort.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: liedje uit mijn droom. Ik nooit het liedje van Stef Bos. Een liedje van mij voor jou, Stef Bos.
1: Maar kijk, het respect is wederzijds alleszins. Stef Bos en Bart Herman, twee grote songschrijvers en zangers. Grote zangers gesproken, er is er eentje jarig vandaag. En wat voor eentje, want de Franse zangeres Mireille Mathieu wordt vandaag 80. De Demoiselle d'Avignon werd geboren op 22 juli 1946 in Avignon als oudste van een gezin met 14 kinderen. Ze hadden het niet breed en haar weg naar de wereldtop begon bescheiden, want op haar 14e werkte ze al in een papierfabriek. Het grootste gedeelte van haar salaris was nodig om het gezin financieel te onderhouden. En Mireille kreeg een klein beetje zakgeld en dat gebruikte zij dan om zanglessen te kunnen betalen. Via haar vader, die een groot liefhebber was van opera's en ook van het Franse chanson, komt zij in aanraking met de liedjes van Edith Piaf. Mireille is diep onder de indruk van de kunsten van Piaf. En uiteindelijk de grote doorbraak kwam er in 1965... toen ze een televisiezangwedstrijd won met een nummer uit het repertoire van haar grote idool Edith Piaf. En hoewel Piaf altijd haar grote voorbeeld bleef, koos zij als chansonnière toch haar eigen weg. Ze draagt al decennia lang hetzelfde iconische kapsel, staat ook bekend om haar fenomenale geheugen, want zo gebruikt ze naar het schijnt, nooit een autocue tijdens haar optredens. Mireille Mathieu is nooit getrouwd geweest, heeft geen kinderen en de wereldberoemde Franse zangeres heeft haar privéleven altijd angstvallig afgeschermd voor de buitenwereld. Ze is dus haar hele leven vrijgezel gebleven. Ze woont al jaren samen met haar zus Monique, die tevens ook haar manager is. En ondanks haar kleine gestalte, Mireille Mathieu is amper 1,52 meter groot, groeide ze uit tot een van de grootste succesvolle Franse artiesten ooit. Ze nam meer dan 1200 liedjes op in 11 talen en verkocht wereldwijd ruim 125 miljoen platen. Respect daarvoor. Dit is Mille Colombe.

0: Wat een zangeres, hè? Mireille Mathieu met Mille Colombe. Vandaag dus 80 jaar. Een leeftijdsgenote nu van Mireille Mathieu. Volgend jaar is het haar beurt om 80 kaarsjes uit te blazen. Ik heb het over Emmylou Harris.
1: Radio BNR.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Can You Feel the Love Tonight van Elton John komt voor in de film Lion King. Klinkt op het moment dat Simba en Nala elkaar na jaren terugvinden en weer verliefd worden. Hè? Een scène die voor veel Disney-fans tot de meest romantische scènes uit het hele Disney-repertoire hoort. Ik kreeg net een berichtje, heel fijn, van Janelle. Janelle Tielt, ze zegt: ik ben aan het luisteren vanuit Portugal met mijn mama, papa en lieve zus. Beste Janelle, papa, mama en lieve zus, dank je wel voor het luisteren, ook daar in het verre Portugal. Ik hoop dat jullie daar veilig zitten, ver weg van alle bosbranden. En dank je wel voor de groetjes en voor het luisteren.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè, bitter je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goede

0: Dat is koffie.
1: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
3: Kom binnen Anja, kom binnen.
4: Dank je.
5: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
6: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 PM op Radio BNE.
7: Welkom in onze mooie stulp.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

Ripperata en de Delrands met Captain of Your Ship. Ja, vandaag, 3 jaar geleden, en ik zie de beelden nog zo voor mij, worden duizenden inwoners en toeristen op het Griekse vakantieeiland Rhodos geëvacueerd door die zware bosbranden. De vuurhaarden aangewakkerd door de hitte en de harde wind bereikten verschillende toeristische gebieden. Die evacuatie groeide uit tot een van de grootste ooit op het eiland, waarbij tienduizenden mensen hun hotels en hun woningen moesten verlaten. Ik las dat we vandaag vooral op moeten opletten voor bosbranden in Frankrijk, meer bepaald in de departementen de Var, de Bouches-du-Rhône, de Vaucluse en de Gard. Daar is het opletten geblazen. Daar is code rood van kracht. En in 27 andere departementen geldt code oranje. Dat wil zeggen groot brandgevaar. 2 brandweermannen zijn trouwens omgekomen bij een natuurbrand vlakbij de luchthaven van Bordeaux. 2300 gezinnen zitten zonder stroom in de Provence. En in Spanje is deze zomer al meer dan 120.000 hectare verwoest door branden. Ook in Italië woeden op het schiereiland Sicilië tientallen branden. Verschillende woningen en bedrijven op het platteland raakten beschadigd. Toch maar opletten, hè, als je daar zo met vakantie bent. Ik vind die bosbranden, ik vind dat zoiets eng. We zullen maar genieten van muziek dan.

Heerlijk toch? Yves Berendsen. Daar kan je toch moeilijk niet gezind van worden, hè? Terug in de tijd. Maar terug naar de realiteit. Op de Antwerpse ring ruim 40 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Noord. Want daar is er een ongeval gebeurd. En naar Brussel moet je 10 minuten erbij rekenen op de E19 en dat vanaf Vilvoorde.

Soothsayer en You Make Me Feel Like Dancing. Het zal wel zijn. Het is vakantie, het is nog altijd mooi weer, een beetje bewolkt, maar daar zijn we niet tegen. Het moet niet altijd veel te warm zijn. Maar misschien is dat wel goed voor een uitstap naar zee. Morgen om 19:30 s'avonds treedt Céline Hermans live op bij Radio 2 aan Zee. En als eerbetoon aan Margriet, want het is de eerste keer dat Margriet niet bij Radio 2 Zomerhit zal zijn, hebben we haar naam in grote letters laten maken. Dus wat moet je doen? Wij willen die letters helemaal vullen met Margrietjes die jij hebt gemaakt. Dus wat kan je doen? Thuis aan de slag gaan, zo'n papieren bloemetje vouwen, zo'n Margrietje. En als je langskomt in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee, kan je dat Margrietje afgeven en zo maken we er een heel mooi geheel van. Mensen kunnen vandaag... Vandaag zeker nog terecht bij Radio 2 aan Zee om dat bloemetje te komen afgeven. Of waarom niet om dat bloemetje daar zelf ter plaatse te komen maken. En dat telkens van 2 tot 6. Een eerbetoon voor Margriet Hermans. Dat is wel op zijn plek.

0: Hij begon als gitarist voor Roy Orbison, deze Bobby Goldsboro. Dat was het wondermooie Honey. Wondermooi kan ook gezegd worden van volgend nummer, nostalgie ten top. Dit is Wim Sonneveld met Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we.
1: Met
0: ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: VRT Nieuws met Gert van Boeksel. Verschillende brandweerkazernes in Brussel zijn vandaag onderbemand door een staking. De brandweer begon gisteren met een 24-uren staking uit protest tegen het tekort aan personeel en middelen. Die staking zou normaal afgelopen moeten zijn, maar duurt voorlopig voort. De gevolgen zijn zeker en vast voelbaar, zegt Steven Gillissen van het ACV.
1: Momenteel is de situatie dat er slechts 46 mensen in de kazernes van de brandweer van Brussel zijn, terwijl dat het in normale omstandigheden 172 mensen moeten zijn. Waardoor dat er een heel pak voertuigen niet bemand zijn en dat er onmogelijk kan gewaarborgd worden dat alle interventies kunnen worden uitgevoerd.
0: De meest dringende interventies krijgen vandaag voorrang in Brussel. Diesel wordt morgen fors duurder. Per liter komt er 8,5 eurocent bij. De maximumprijs klimt daarmee tot 2,23 euro. Dat is het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie wordt duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter is er een prijsstijging van 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen komen er door de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Een grote bosbrand in de Var in Zuidoost-Frankrijk is onder controle, maar nog niet geblust. Er is op één dag tijd al meer dan 2500 hectare bosgebied verwoest. Karen Oudoor uit Merelbeke moest gisteravond met haar gezin en vrienden hals over kop vertrekken vanuit een vakantiehuis in Cotignac.
2: Het is eigenlijk reden wij constant tussen de bossen, heuvel op, heuvel af. Heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend ook, omdat je ook naar het onbekende reed. Hè. Je weet ook niet wat gaat er met dat huis gebeuren, wat gebeurt er met die persoonlijke spullen die in dat huis nog verblijven. Maar het vond wel dat het geruststellend was dat we zeker niet alleen waren op de weg.
0: Op het Italiaanse eiland Sicilië woeden ook tientallen bosbranden. De belangrijke snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn ook al verschillende gebouwen door het vuur vernield. Het weer, meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms ook opklaringen. Die worden vanavond breder, maximaal tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, na de middag meer opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden. En zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel Gert. Naar Antwerpen 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Franst en op de Antwerpse ring 3 kwartier extra richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen Noord en dat komt door een ongeval daar.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.
6: De tijd van je leven.
3: Goedemorgen.

Precies een week geleden mocht zij 80 kaarsjes uitblazen. Veel grote vrouwelijke artiesten worden 80 rond deze tijd blijkbaar. Mireille Mathieu vandaag. Volgende week dus Emmylou Harris en exact een week geleden Linda Ronstedt. Zo is het. Zij wordt belangen nog geen 80, maar ik gun het haar van harte hoor. Dit is Dana Winner. En ik voel me goed vandaag. Ja.

of Soul, Aretha Franklin. Niet de eerste, de beste. Ze had een bijzondere eigenschap. Zij speelde piano op het gehoor. Ze leerde als kind piano spelen zonder één noot te kunnen lezen. Ze was ook trouwens de eerste vrouw in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dus respect is hier wel op zijn plaats. 22 juli 1992, daar neem ik je even naar mee. De Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar ontsnapt uit zijn luxueuze gevangenis La Catedral bij Medellín. Escobar had zich in 1991 vrijwillig overgegeven aan de Colombiaanse autoriteiten in ruil voor een uitzonderlijke behandeling en deal. Hij mocht zijn straf uitzitten, namelijk in een gevangenis die hij grotendeels zelf had laten bouwen en inrichten. La Catedral werd ze genoemd. Dat is een gevangenis bij Medellín, de hoofdstad van Colombia. De gevangenis, tussen aanhalingstekens, leek eerder op een luxe resort met onder meer een voetbalveld, een bar, een jacuzzi. En Escobar koos zelfs een deel van zijn bewakers zelf. Nu, maar wanneer de regering hem uiteindelijk toch wou overbrengen naar een gewone, normale gevangenis, glipt hij weg via een voorbereide vluchtroute. Zijn ontsnapping leidt tot een internationale klopjacht die uiteindelijk eindigt met zijn dood in 1993.

En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten.

Good vibes, daar gaan we voor. Hè. Laid back met Sunshine Reggae. Er werd een kleine enquête gehouden onder de Radio BNE-presentatoren Lars, Herbert, Vanessa en Peter. En bleek dat reggae zeer goed in de smaak valt als zomermuziek. Hè. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen eigenlijk. Hoewel, zo'n mooie Italiaanse klassieker, dat is toch ook gewoon genieten hoor. Dit is Lulu met Boom Bang Bang.

Tara Bracht, een Nederlandse bewerking van Rosie van Neil Diamond, stond trouwens uit op een cd, John Terra zingt Neil Diamond. Een cd die hij uitbracht op in 2016, zo moet ik het zeggen eigenlijk. Een plaat waarop verschillende nummers van Neil Diamond een Nederlandse toets kregen. Precies 15 jaar geleden, een zwarte dag hoor, in de Noorse geschiedenis. Een autobom verwoest een deel van de regeringswijk in Oslo. En heel kort daarna richt een als politieagent vermomde schutter een bloedbad aan op het eiland Utøya, waar honderden jongeren op zomerkamp zijn. In totaal verliezen 77 mensen het leven. De dader, de extreemrechtse Noor Anders Breivik, wordt later opgepakt en veroordeeld. En Breivik verblijft nu nog altijd in de zwaar beveiligde Rengerikke gevangenis. Hij wordt grotendeels gescheiden gehouden van andere gevangenen om veiligheidsredenen. Verscheidene keren heeft hij ook geprobeerd om zijn isolement via de rechtbank aan te vechten, maar de rechters gingen daar niet op in. Ook zijn verscheidene verzoeken om vervroegde vrijlating werden afgewezen. En dat is natuurlijk normaal, want de aanslagen laten nog altijd heel erg diepe littekens na. In Noorwegen, maar ook ver daarbuiten. Radio BNE.

0: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl, Pearl, Pearl.
1: VRT Radio BNE Live.

0: wel eens de godfather of punk genoemd. Hij maakte ook van stage diven een rocktraditie. En hij wist zijn publiek alles te foppen. Hè. Op een concert van 56 jaar geleden smeerde hij zichzelf in met pindakaas voordat hij het publiek indook. Kan je al inbeelden wat voor een boeltje dat daar moet geweest zijn? Dat was Iggy Pop met The Passenger.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3

wist je dat je? Hij deelde ooit zijn legerdienst met Elvis Presley. Ze zaten op dezelfde basis. Billy Paul kennen we natuurlijk van de klassieker Me and Mrs. Jones. Maar dit lied mocht er ook zijn, hè. Only the Strong Survive. Naar Antwerpen moet je 25 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven en op de Antwerpse ring 1 uur extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Noord. Dat komt daar door een ongeval. Radio BNE.

Heel mooi hoor. New Beginning van Milo Meskens. Een lied dat al 9 jaar oud is. Groot artiest hoor, die jongen. Ik hoop echt dat hij zijn weg vindt. Vandaag, precies 93 jaar geleden, landt de Amerikaan Wiley Post in New York na een vlucht die de luchtvaart voorgoed heeft veranderd. Met zijn toestel de Winnie Mae is hij de eerste piloot die helemaal alleen rond de wereld vliegt. Dat is een tocht van ruim 25.000 kilometer en die duurde nog net geen 8 dagen. Post, die blind is aan één oog, bewijst daarmee ook de waarde van nieuwe technologieën zoals de automatische piloot en de radionavigatie. Zijn prestatie geldt nog altijd als een van de meest indrukwekkende solovluchten uit de geschiedenis van de luchtvaart. Dit zijn June Carter en Johnny Cash.

Ze moeten nog zien dat ze op het juiste Jackson belanden. Hè? Want er zijn, ik denk, een stuk of 12 plaatsen in Amerika die Jackson heten. Zoek dan maar eens de juiste plek. Dat waren Johnny Cash en June Carter. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk is er 20 minuten file tussen Menen en Moorsele. Dat komt daar door een brandend voertuig. En naar Antwerpen moet je nog ruim een half uur file rijden op de E313 van Massenhoven. En op Antwerpen, op de Antwerpse ring bijna, 1 uur extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. VRT Radio Bene. You've painted up your lips and rolled in curls.

Zijn hier al verwend geworden als het op mooie stemmen aankomt? Daarnet nog Roger Whittaker en nu Kenny Rogers op je bord. Het kan erger tegenzitten op een dag.

wat ze zingen, hè? Een vluchtje nostalgie. Dat was nog de orgelman van Shana. Straks gaat Anja in Als de Muren Konden Praten op bezoek bij Elodie Gabias, influencer op sociale media en tv-gezicht. En daarna om 1 uur na het nieuws kan je weer bij Peter Hermans aanschuiven voor de topcollectie. Heel graag, tot morgen, hè?

0: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boeksen. Natuurbranden blijven Zuid-Europa teisteren, nu ook in de Var in Frankrijk. Ryanair schrapt in het winterseizoen een aantal vluchten uit protest tegen de hogere vliegtax. En in Oekraïne zijn er positieve reacties op de wissel aan de legertop. Op verschillende plaatsen in Zuid-Europa moeten toeristen en inwoners wegvluchten voor bosbranden, onder meer in de Var in Frankrijk en op Sicilië. De hitte en de wind maken het de brandweer bijzonder moeilijk. Katrien van der Schoos.
1: Een oranje vuurzee en rookwolken gisteravond boven de heuvels nabij Cotignac. De Vlaamse toeriste Karen Oudoor moest er snel weg met haar gezin en vrienden. Beangstigend, zegt ze.
2: Heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend ook, omdat je ook naar het onbekende reed.
1: Op nog geen 24 uur is er al 5500 hectare natuur verwoest. 1000 brandweerlui hebben het vuur nu onder controle, maar nog niet geblust. Nog erger is het op Sicilië. Temperaturen van ruim 46 graden. En de woestijnwind Sirocco wakkeren daar tientallen bosbranden aan. Hulpverlener Vitalo is al 40 uur aan het werk.
3: Ik heb 40 uur de service, maar non siamo riusciti a fermarlo, incontrollabile.
1: We krijgen het niet geblust door de hitte en de wind, zegt hij.
0: Verschillende brandweerkazernes in Brussel zijn vandaag onderbemand door een staking. De brandweer begon gisteren met een 24-uren staking uit protest tegen het tekort aan personeel en middelen. Die staking zou normaal afgelopen moeten zijn, maar duurt voorlopig voort en de gevolgen zijn zeker voelbaar, zegt Steven Gillissen van het ACV.
4: Momenteel is de situatie dat er slechts 46 mensen in de kazernes van de brandweer van Brussel zijn. Terwijl dat het in normale omstandigheden 172 mensen moeten zijn. Waardoor dat er heel pak voertuigen niet bemand zijn en dat er onmogelijk kan gewaarborgd worden dat alle interventies kunnen worden uitgevoerd.
0: De meest dringende interventies krijgen vandaag voorrang. Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt voor het winterseizoen 5 vliegtuigen op de luchthaven van Charleroi. Ryanair reageert op de verhoging van de vliegtax door de federale regering. Ja, Steven Romhout, de regering was nogthans wel gevoelig voor dat dreigement van Ryanair.
5: Ja, net vorige week had de regering de vliegtax wat afgezwakt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die tax voor vluchten boven de 500 kilometer op te trekken van 5 naar 10 euro. Maar uiteindelijk werd dat maar 7 euro. Maar voor Ryanair kan die beperkte verhoging ook niet. De maatschappij zegt daarom 5 van de 18 vliegtuigen op Charleroi te schrappen. Maar volgens luchtvaarteconoom Wouter de Wulf van de Universiteit Antwerpen is de ingreep minder groot dan hij lijkt, want in de winter zijn er altijd minder toestellen.
6: De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt / misbruikt, ja, om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
5: Ja, ook de resultaten die Ryanair vorige week bekendgemaakt heeft kunnen een rol spelen. Die waren niet goed, waardoor de maatschappij minder rendabele routes misschien zal schrappen.
0: Dankjewel, Steven. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun 6e dag toe, net halfweg. Dus en Peter de Kroebelen, wat is de voorlopige balans?
7: Ja, het ligt allemaal nogal in de lijn van vorig jaar, want in totaal lokten de Gentse pleinen en parken al 770.000 bezoekers. Dat zijn er 5.000 meer dan vorig jaar, na 5 dagen, dus zeer vergelijkbaar. De politie meldt in totaal wel 47 vechtpartijen, zowel gemeld als gezien vanuit de commandopost. Dat zijn er toch 11 meer dan vorig jaar, en dat is toch merkelijk meer. En voor de rest lijkt alles op de vorige jaren. Zowel de gebruikers van de lijn als het aantal mensen dat bij het Rode Kruis langskwam. Er zijn minder klachten van geluidsoverlast en opvallend, wat het afval betreft, er is in vergelijking met vorig jaar 9% meer opgehaald in de eerste 5 dagen van de feesten.
0: Dankjewel, Peter. De Oekraïnse president Zelensky heeft nu ook de opperbevelhebber van het leger, Alexander Sirski, ontslagen. Eerder had hij de populaire minister van Defensie, Fedorov, al de laan uitgestuurd, omdat die in een conflict zat met Sirski. Maar tegen dat ontslag kwam veel protest en er is nu al een nieuwe opperbevelhebber aangesteld die qua ideeën dichter staat bij de populaire ontslagen minister van Defensie. In Oekraïne reageren mensen daarom positief op de nieuwe legertopman, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
8: Ik hoor hier toch om mij heen dat heel erg veel mensen hier heel erg enthousiast over zijn. Kijk, die protesten die begonnen vanwege steun aan de minister van Defensie, die zomaar ontslagen werd, hè, in hun ogen, Fedorov. En ja, nu is er een vervanger voorgesteld van de gisteravond ontslagen Oleksandr Sirski, de opperbevelhebber. En dat is Mykhailo Drapaty, een veel jongere oppercommandant. En eigenlijk ook iemand, laten we zeggen, van de school van die Fedorov. Dus iemand die ook zei van ja, we hebben systematische verandering in het leger nodig.
9: In Noorwegen worden de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya herdacht vandaag, exact 15 jaar geleden. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik doodde toen 77 mensen. 8 met een bom in Oslo en daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya. Vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo vandaag gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Straks is er ook nog een herdenking op het eiland Utøya zelf. Het weer. Eerst nog zwaar bewolkt, plaatselijk wat lichte regen, daarna meestal droog met meer opklaringen en maximaal rond 23 graden. Morgen en vrijdag telkens eerst bewolkt met kans op een spatje regen, later opklaringen en geleidelijk warmer, zaterdag tot 27 graden. We begonnen met de natuurbranden in de Provence in Frankrijk en op Sicilië. Door de droogte en de wind heeft de brandweer het daar erg moeilijk om de branden onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Hallo, dag Anja. Het is hier met Elodie Gabias. Als je het toevallig ziet zitten om een keer tot Waregem te komen, dan ben je meer dan welkom. Groetjes.
11: Radio Bene.
12: En dus zijn we vanmiddag op bezoek bij influencer en tv-gezicht Elodie Gabias.
13: Als de muren konden praten.
12: Anja Daams.

0: Summer in the City met The Loving Spoonful. Ik moet eerlijk zeggen, het was winter toen ik naar Waregem reed op bezoek bij Elodie Gabias. Ik had gehoord dat ze van rijspap uit blik hield. Dus ik naar daar met rijspap uit blik. Nu blijkt dat zo'n pap nog moet opgewarmd worden.
1: Ik ga dat hier in die potten...
0: Het zijn gouden lepels. Rijspap met gouden lepels.
1: Ah, ja, juist, dat is een ding. Maar ja, kijk, ik heb daarover nagedacht.
0: Not.
1: Of niet, inderdaad. Nee, kijk, voilà. Oh, het ziet er al lekker uit, hè, Annie. Ja, mijn microfoon moet dan een kuis. Maar je moet het even neer. Ja, dat gaat genoeg zijn. Okay. Mooi. Het is lang geleden ook dat ik dat heb gegeten.
2: Ik heb dat nog nooit geproefd.
1: Maar je moet er ook wel niet te veel van verwachten, hè. Dat brengt mij gewoon terug naar mijn kindertijd.
0: Ja, je hebt allemaal gouden lepels. Je hebt gewoon een gouden bestek.
1: Zo.
0: En nu wil ik daar graag een koffietje bij.
1: Een koffie? Gewoon zwarte koffie?
0: Ja.
1: Ja, kijk, je ziet mijn koffiemachine. Dat is geen lelijke machine, hè.
0: Nee, dat is mooi.
1: Dat is niet zo'n senseel ding of zo, maar... Dat is zo ambetant. Ik moet hier die poeder daarin doen en dat... Tuk, tuk, tuk. En ik ben iemand, ik hou van cappuccino en latte en al. Ik ben van die generatie... En ik heb zo'n reservoir voor de melk. Maar tegen dat die melk opgewarmd is en in die tas zit en al, heb ik al geen zin meer in koffie.
0: Maar dat wist je toch als je dat kocht? Waarom heb je dan zo'n koffiemachine gekocht?
1: Nee, ik wist dat niet. Ik dacht echt dat dat veel sneller ging gaan, in alle eerlijkheid. Ik moest 7 keer op dat knopje drukken om genoeg melk te hebben. Ofwel doe ik iets verkeerd, dat kan ook.
0: En waarom heb je het dan gekocht?
1: Omdat het er mooi uitziet. En ik wist dat hier zo'n open keuken ging zijn waar iedereen die machine ging zien staan, dus... Het was wel de moeite waard.
0: Ik vind dat wel speciaal. Jij, hè, die zo op de socials zo het lelijke vaak laat zien. Ja. Jij kiest dan voor een schoon koffiemachine.
1: Ja, ik hou ook van mooie dingen. Hè. Dat gaat echt over het lichaam en gewoon een beetje realiteit. Maar mijn appartement moet daarom wel niet lelijk zijn. Hè.
0: Nee, want het is hier supergezellig.
1: Ja, dat valt wel. Ik durf hier eigenlijk niks aan de muur hangen. Dat is wel jammer. Hè.
0: Ah, ja.
1: Dat is hier een huurappartement. Daar zal ik niet. Ja, even kabal. Het is wel echt super lekkere koffie, al zeg ik het zelf.
0: Ja, dat is goed.
1: Moet je echt een koffie hebben?
0: Ah, nee, laat maar. Het is goed.
1: Nee,
0: water is goed.
1: Anja, proef ik met haar. Ja, ik hoop dat het nog low is. Misschien is het al koud ondertussen. Oei, haar gezichtsuitdrukking. Ah. Wil je veel wat om het uit te spuwen? Anders zeg je maar.
2: Nee, ik kan het nog wel insluiken, maar... Dat is nu toch niet lekker, Elodie.
1: Maar ik ga een lepel pakken.
2: Allee.
1: Nee, sorry.
2: Nee, dat is niet mijn ding. Ja, sorry.
1: Kom er nu nog een keer.
2: Ja, proef nog eens.
1: Maar die geur, kom aan, dat is toch stalen.
2: Anja.
1: Wat vind je daar niet lekker aan?
2: Ja, ik vind dat te veel naar melk smaakt of zo. Nou, nee.
1: Oh, heerlijk.
2: Eet het op en geniet ervan.
1: Maar heb ze geprobeerd, ben blij.

Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.

0: Altijd gevaarlijk, hè, om het op te nemen tegen het recht. I fought the law. Vanmiddag op bezoek in Waregem bij influencer en tv-gezicht Elodie Gabias. Ze woont in een appartement in een winkelstraat in Waregem. Ze is 28 en ik dacht eigenlijk dat ik haar ging bezoeken bij haar ouders thuis.
1: Nee, maar ja, ik heb wel lang thuis gewoond in natuurlijk, want ik ben 28 ondertussen.
0: Ja.
1: Ik was daar vrij gelukkig. En nog altijd eigenlijk, maar oh ja, het was toch tijd om een keer voor een eigen plekje
0: is het waar?
1: Te gaan.
0: Hoe voelde je dat?
1: Maar, misschien een beetje de maatschappelijke druk op een manier. Omdat, ja, oh, ik was toch 28, of ja, 27 toen. Dus mocht wel een keer en ook gewoon een beetje financieel ook. Dat ik dacht van, hoe moet dat keer het hond echte leven eigenlijk.
0: Dat is waar.
1: En ik studeerde ook al even niet meer, dus ja, het was... Het voelde een beetje raar eigenlijk om echt nog hele dagen thuis te zitten. En wat mij ook eigenlijk vreesd hoorde was... Mijn werkleven, zeg maar, voor zover dat ik dus werk... Is zo anders dan dat van mijn ouders. Als in, ik zit soms wel maandag thuis. En oh, ik vond dat zo erg dat mijn ouders van 60 waren gaan werken. En dat ik in hun huis thuis zat. Dat kon ik, oh, ik vond dat zo erg. En hier heb ik dat minder, want ik betaal het allemaal en al. Dus... Het is mijn eigen probleem, snap je?
0: Ah, ja.
1: Ja, ik was echt op mijn ondermatten eigenlijk.
0: Ja, want jij bent een internetfenomeen, ja, zal ik maar zeggen. Jouw werk is nadenken over welke posts dat je doet misschien wel.
1: Maar, ja.
0: Want hoe doe jij dat? Ga jij dan zo in de zetel zitten en denken van, wat zou ik nu weer posten? Of hoe gaat dat?
1: Nee, ik moet zeggen, bij mij zit het nu wel op een lager pitje allemaal. Maar vroeger was dat echt super spontaan gewoon... Ik ga altijd voorbeeld stellen dat ik hier wandelde in de straat en dat ik een vuilbak zag, dat ik dacht, oh, dat kan ik daarmee doen. En dan kwam dat. Het was niet dat ik daar keihard over moest nadenken.
0: Dan de stress niet als je meer en meer volgers krijgt? Zo van, ik moet en ik moet?
1: Ja, en ik denk dat dat dus nu het probleem is bij mij. Dat ik daarom dat op mijn lager pitje sta, omdat ik druk voel. Terwijl dat ik dat nooit heb gehad. Het was altijd maar gewoon voor de lol en voor de fun. Want dat was het belangrijkste voor mij, dat ik dat gewoon... bleef tof vinden en ik studeerde ook nog, dus dat was eigenlijk bijzaak. En nu is dat eerder hoofdzaak geworden en dat heeft alles veranderd.
0: Ja, dat
1: waarom het dus druk is bij komen kijken en dat is wel jammer.
0: Ja, ja. Maar ja. Ja, toch niet stoppen?
1: Nee, maar ja, ik weet niet. Misschien moet ik niet zo van de daten schreeuwen van nee, maar... Nee, dat is niet mijn bedoeling. Maar als het niet komt, wil ik het zeker ook niet forceren. Ik wil niet posten wat te posten en ik ga ook niet nu 7 samenwerking doen om geld te verdienen. Nee, ik weet het niet.
0: Nee.
1: Ik moet gewoon de funder terug in vinden. En dan ben ik terug vertrokken.
0: Ja, ja. Laten we het nog even over het appartement hier hebben. Hè?
1: Ja.
0: Heb jij het ingericht of heeft het ingericht?
1: Ik heb het ingericht, ja. Voor zover dat ik het durf inrichten, want ik huur dit dus. En ik durf niet echt nageltjes in de muur slaan en zo.
0: Maar waarom niet?
1: Ik weet niet, mag dat eigenlijk echt?
0: Ik denk
1: zo
0: dat wel. Nou, ja, je kan zo nadien die stoppen en dan wordt dat terug geschilderd en dan zie je dat toch niet?
1: Ah ja, maar moet ik dat dan weer heel schilderen?
0: Ja, dat moet niet aan mij vragen. Ik ben niet de eigenaar.
1: Nee, maar ja, dat houdt mij dus wel tegen. Want ik dat dan weer al, moet ik dat hier allemaal weer in orde maken? Dan laat ik het liever zo.

0: De liefde had Elodie Gabias nog altijd niet gevonden toen ik bij haar op bezoek was. Maar zoiets kan snel veranderen natuurlijk. Dat was Maxime.
1: Als de muren konden praten. VRT
0: Radio BNN. Wat ze wel vond, was een doos in de kast. Met allemaal herinneringen.
2: Ja, dat is een beetje...
3: Oh. Wacht.
2: Een robotkast.
3: Valt wel mee. Ik dacht dat het een gigantische doos ging zijn.
2: Wat? Oh. Ah ja, maar ja, dat raakt er allemaal niet goed in. Maar dus, dit is een schilderijtje dat ik doe mee met een echte job. Dat programma.
3: Ja?
2: En mijn mentor heeft mij proberen schilderen. Ik weet niet, als je het ziet, dat ik het ben.
3: Boah.
2: Nee, moeilijk. Ja, kijk, het is dus ik. Ik had blijkbaar warm of zo, of ik weet het niet, maar ik had rode wangen blijkbaar.
3: Ja, maar dat is wel tof.
2: Ja, maar dat is eigenlijk wel dat niet weggooien. Want
3: nee.
2: Dat doet mij dan denken... Hier staat er, u zit. Dat doet mij dan denken aan dat ik daar ben geweest gewoon.
3: Ja.
2: Ja, hier allemaal foto's.
3: Oh, ja.
2: Ja, we zijn, onze generatie, ik zeg het, alles komt terug. Dus zo die wegwerpcamera's of analoge dingen, dat is terug helemaal in.
3: Ja.
2: En wel, dus toen dat ik op prijs was geweest, had ik eentje meegenomen. En dan is dat zo leuk om dat achteraf te laten... hoe zeg je dat nu weer? Wat doe je daarmee?
3: Ontwikkelen.
2: Ja, laten ontwikkelen, dat hè. En dan zie je dat terug en dat zijn gewoon allemaal herinneringen. Dat vind ik echt zo tof.
3: Dat is toffer eigenlijk dan zo met uw
2: iPhone.
3: Veel
2: leuker. Ja. En ook gewoon zo dat in je handen hebben. Dat heeft toch wel iets.
3: En de verrassing van wat heb ik gefotografeerd en wat staat erop.
2: Exact.
3: Ja.
2: En is het gelukt of zijn ze allemaal mislukt? Stond die flits aan?
3: Ja.
2: Dus dat, maar ik weet niet wat ik hier nog allemaal heb. Hier zit er echt van...
3: Oh my god.
2: Ja. Ja, kijk, dat is echt zo random. Dat is ook van... Dat is ook van een echte job, maar ik heb dus bloed mogen trekken bij iemand. En dat is de eerste keer ooit dat ik dat mocht doen. En waarschijnlijk ook de allerlaatste keer ooit dat ik dat ga doen in mijn leven. Dus ik heb dat staaltje gehouden. Maar het is nog niet gekookt. Het is nog... Dat is
3: dus
2: al een paar maanden
3: oud. Een staaltje bloed van iemand?
2: Ja. Van Marianne.
3: En weet Marianne dat haar bloed hier ligt?
2: Ja, ik weet het niet. Nu wel. Als ze naar deze podcast luistert.
3: Oh.
2: Dus ja, vader.
3: Maar heerlijk. En hoe was dat, zeg, om bloed te trekken van iemand?
2: Oh, eng. Oh my god. Dat is zo niet... Dat is niet onomkeerbaar, hè. Dat is de keer dat die naald daarin zit, moet je iets gewoon goed doen. En dat is echt... Oh, ik had heel... Ik was aan het zweten.
3: En was het gewoon een patiënte of was het echt...
2: Nee, dus het was gelukkig een van de collega's van wie dat iedereen ook wist van ze heeft goede aders, we pakken die.
3: En
2: dus mocht het... Dus, kijk hier.
3: Ja, maar ik bedoel, zag haar arm blauw of
2: Nee, ik had het blijkbaar echt goed gedaan.
3: Amai. Jij wilde toch ooit verpleegster worden?
2: Ik wilde ooit verpleegster worden, ja. Oh, maar op je 18 is het zo moeilijk om te beslissen wat je voor de rest van je leven wilt doen. En op dat moment, toen ik in het eerste middelbaar zat, dus dat is ondertussen bijna, dat is 15 jaar geleden, had mijn mama borstkanker. En dus toen was mijn interesse een beetje gegroeid in oncologie. En ik dacht, oh, ik ga verpleegkunde doen en dan ga ik ook op de dienst oncologie kunnen. Maar dat is echt niet te onderschatten. Nee. Ik zag dat te rooskleurig, volgens mij. En dan kwamen ze zo met van die anatomieboeken af. En...
3: Dus je bent die studie begonnen?
2: Ja, 3 maanden. De volle 3 maanden. 1 semester.
3: Oh.
2: Heb ik dat gedaan.

0: Thelma Houston met het origineel van Don't Leave Me This Way. Influencer en tv-gezicht Elodie Gabias komt zeer sympathiek over. Grappig, een beetje een losbol. Als ze al eens kritiek krijgt, dan is het vooral op haar taal.
1: Ik vind dat ik niet zo plat babbel. Maar ik babbel geen AN. Maar moest je nu naar beneden wandelen en je spreekt de eerste, de beste Waarham naar aan, die gaan veel platter babbelen dan mij.
2: Dan ik.
1: Maar ja, ik spreek geen AN. Oh ja. Hoe lang duurt dat nog?
2: Nee, is het waar? Want dat is toch wel de opmerking, hè, Elodie?
1: Ja. Ja. Ik sta soms versteld van hoe weinig haat dat krijg eigenlijk voor het type persoon dat ik ben. Maar als ze dan toch op mijn kap zitten, is het toch altijd die taal, hè. Ik snap het wel, hoor. Want vroeger mocht je niet op tv komen als je geen ABN... babbelde.
2: Of als je geen Antwerps praatte.
1: Ah ja, of
2: laten
1: dat.
2: We het zo
1: ah ja, dat is nog ja. Het ergste van al. Sorry, maar dat is pas een lelijk accent. Nee, maar het ding is, ik heb daar al over nagedacht, maar stel je voor dat ik mezelf, allee, mijn humor en zo, in het AN overbreng. Dat zou toch helemaal niet werken?
2: Nee, dat is waar.
1: Dat is net dat domme en dat boertje en dat West-Vlaamse, dat gaat allemaal een beetje... Allee, ik wil nu niet West-Vlaanderen naar beneden halen, maar... Ik besef dat dat is wat dat werkt.
2: Nu zeg jij het domme, maar eigenlijk zit ik hier wel mijn heel slimme madame aan tafel. Hè? Mm. Hoeveel diploma's heb jij niet? Orthopedagoge ben je, communicatiemanagement gestudeerd, communicatiewetenschappen en dan bijna verpleegster.
1: Bijna, ja. Oh, just,
2: Maar dat is toch waar, hè? Je hebt toch veel gestudeerd?
1: Ik kan

0: of whatever van mensen met een beperking, ben daar eigenlijk vrij thuis in.
1: Wat doet jouw mama in de zorg?
0: Ze werkt bij mensen met een lichte tot zware mentale beperking.
1: Ah, en dus eigenlijk, ja.
0: Orthopedagogie, ja, ja. Dus, ja, eigenlijk heeft dat ook gestudeerd. Ja. En dus dan ben ik daarin verder gaan. Ik vond dat wel super tof en interessant. Maar ik moest dat stage doen. En toen besefte ik wel van dat is hier ook echt niet voor te lachen. En toen is mijn Instagram een beetje ontploft. Is dat een ding geworden, voor de eerste keer in aanraking gekomen met het woord marketing, communicatie, alles daar rond. Dan dacht ik, oké, misschien is dat wel iets voor mij. Dus dan heb ik ortho moeten afmaken van mijn ouders. Gelukkig, want ik zat in mijn laatste jaar. Het ging echt domme geweest.
1: Allee, jij wilde stoppen?
0: Ik wilde stoppen. Dacht ik wel nu... Ja, sorry, maar op die stage, ik werd er doodongelukkig van. Dat is mijn ding niet.
1: Oh.
0: Maar bon, ze hebben, moest doordoen. Goed gedaan, mama en papa. En dan communicatie beginnen, dat was volledig mijn ding.
1: Ja.
0: En dan nog wel mezelf bewijzen ten opzichte van anderen, maar vooral ook ten opzichte van mezelf, van Unif, ik kan dat wel. En dan heb ik geschakeld. Ja, dat was echt wel voor het blaadje.
1: En het is een geruststelling, denk ik nu inderdaad ook. Want stel dat het allemaal stopt...
0: Oh, ja, ik zou ervan wakker liggen, moest ik geen diploma's hebben. Niet dat je per se een diploma moet hebben om ergens te geraken in het leven, maar denk wel dat dat niet erg is om ze achter de hand te hebben.
1: Als je nu gaat solliciteren bij een productiehuis, ze weten wat je kan, hè?
0: Ja, maar het is gewoon, als je dan met meerdere zijt, dan kun je toch aantonen dat je een universitair diploma hebt, denk ik dat het wel niet slecht is.

Without You, een beetje drama van Mariah Carey. Elodie Gavias is vorig jaar alleen gaan wonen, maar ze gaat nog zo goed als dagelijks naar huis. Ze woont niet zo ver van haar broer en haar ouders in Waal.

0: Arnhem. Haar vader is trouwens Canadees.
1: Mijn papa is golfleraar.
0: Ja?
1: Met de gui. Golfleraar, die heeft golfles. En waar dat hij geboren was, is Quebec, lag er toen nog de helft van het jaar zonnepak sneeuw.
0: En nu die meer?
1: Ja, dat is toch ook al, wat, dat is ook al veranderd daar, wow. De seizoen.
0: Ja.
1: Waardoor dat is totaal niet interessant voor te werken voor een golfleraar daar. Dus is hij dan via hier in Mons, in Bergen, terechtgekomen. En dan via in Waregem. En mijn mama leren kennen.
0: Ah ja, want je hebt nog een halfbroer Ginder in Canada.
1: Ja, ik heb nog een halfbroer in Canada. Dat is erg, maar ik vergeet dat soms. Dat ik die mens weinig zie, weinig hoor. Maar ja, je is er wel.
0: Want is er veel leeftijdsverschil, ja.
1: Ja, dus met mijn broer hier in België schiel ik 6 jaar. En ik denk met mijn halfbroer ook.
0: Ah, ook
1: zoiets.
0: Al?
1: Dus ja. Mijn papa heeft goed verspreid zijn daden, ja.
0: Zou je ooit daar kunnen gaan wonen?
1: Ik ben wel vrij gehecht aan Waregem.
0: Is het waar?
1: Ja. Ik weet niet, ik ben hier echt geboren en getogen. En ik vind dat superleuk als ik hier de straat oversteek. Ik ga naar de bakker, dat ze praktisch al weten wat ik ga bestellen. Ik heb dat graag zo, dat volkse. Waregem is eigenlijk het middelpunt van Vlaanderen. Nee.
0: Dat is waar, Elodie, nu dat je het zegt, dat is waar. Elodie, ik heb een paar dilemma's voor jou. Ja? Jij mag kiezen in de zomer buiten in de zon of in de schaduw.
1: In de zon. In de zon, keihard. Oh my god, ik ben echt een zonneklopper. Maar ik heb echt super slechte huid.
0: Ah ja, je bent een blonde.
1: Ja, nee, eigenlijk niet. Je ziet het wel. Ik moet nog een keer naar de kapper gaan. Ja, hey. Ik ben echt, misschien bijna uw kleur.
0: Oeh,
1: ja.
0: Oké.
1: Nee, maar dus ja, ik heb zeer slechte huid. Maar de zon, ik vind alles mooier als je bruin bent.
0: Dat is waar. Maar je hebt geen terras? Heb jij een terras hier?
1: Ja, hier een redelijk groot terras waar ik echt wel in ligt te bakken.
0: Maar
1: met
0: hier kan je toch niet gaan zitten? Dat is midden in de winkelstraat.
1: Ja, ik doe dat.
0: Ah, oké.
1: Okay. Zeg, ze hebben al ergere dingen gezien, denk ik dan.
0: Dat is nu ook weer waar, in uw geval.
1: Ja. Jawel, maar exact.
0: Gezelschapsspellen. Heerlijk of vreselijk?
1: Heerlijk. Amai. Ja, ze staan hier een beetje naast u, zo'n paar.
0: Zijn ze dat?
1: Hitster, maar ja, het zijn er niet veel. Dat is vooral... Ja, maar dat heb ik nog niet echt nodig gehad.
0: How to appear smart at work.
1: Dat is de eerste keer dat de doos opengaat.
0: Heerlijk.
1: Nee, gezelschapsspelletjes vind ik de max. Ik vind het echt leuk. Zeker zo praatspelletjes. Like daar staat er kletspot, daarachter.
0: Wat is dat?
1: Glazen pot. Ja.
0: Dat is een glazen pot.
1: En dat is Nederlands. En dus, ik was daar een keer, het was in Den Haag of zo, was ik een keer een koffietje gaan drinken. En dat stond op elke tafel. En dat zijn allemaal gespreksstarters. Of zo, dilemma's en zo.
0: Tof!
1: Dat is kei leuk. Dus in plaats dat je dan vaak tegenwoordig op je gsm zit of zo.
0: Ja.
1: Haal je dan die kaartjes uit en dan zit je gewoon te babbelen met elkaar. Maar het zit ook dwaze ding bij ze. Maar ik vind dat iets vrij leuk.
0: Oh, mag ik er eens eentje trekken?
1: Jazeker.
0: Ah, hier, dat is een goeie. Wanneer is iemand mooi?
1: Wanneer is iemand mooi? Goh, ik denk als die gelukkig is.
0: Deze is ook nog goed. Hoe hou je een relatie leuk?
1: Oei, je vraagt dat nu wel niet aan de juiste. Anja.
0: Is er plaats voor de liefde in jouw leven?
1: Ja, jawel. Niet in dit appartement. Zou ik helemaal gek van worden als we hier met twee zouden rondlopen. Maar ja, jawel. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, ik weet niet. Schrikt mijn Instagram, mijn persona online mensen af?
0: Dat zou wel eens kunnen.
1: Ja, dat is waarschijnlijk het antwoord op de vraag. En zelf mijn televisiepersona kan ook echt wel mensen afschrikken, denk ik. Dus het zal daaraan liggen. Maar dan denk ik ook, ja, ik heb wel iemand nodig die daar ten eerste mee kan omgaan. Ten tweede kan doorkijken, want het is natuurlijk meer dan dat. Dat zijn allemaal momentopnames. En ik weet ook wel waarmee dat ik bezig ben en wat dat werkt en zo. Dus ik heb iemand nodig die er door kan kijken.
0: Een man of een vrouw?
1: Een man.
0: Een man,
1: ja,
0: zeker.
1: Wim Liebaert.

0: Windlijst als de fonds in Happy Days. Ik weet niet of je de stories van Elodie Gabias al bekeken hebt. Hoe zal ik het zeggen? Het is niet meteen de meest verfijnde post die ze doet. Ja, ze laat nogal de lelijkheid van het leven zien. En dat maakt het nu net allemaal grappig. En hoe ik Elodie heb leren kennen destijds, dat is via Blind Date. En daarin deed ze de hilarische uitspraak en poepen. Weet je nog?
1: Gaan we daarover babbelen?
0: Ja, daar gaan we over babbelen. Oh. Zeg het nog eens.
1: Maar niet te lang, hè?
0: Nee, niet te lang.
1: Van, hè? Oh ja, maar dat was de periode dat mijn Instagram ook een beetje zijn werk aan het doen was. En dat productiehuis had mij gebeld voor te vragen, wil je daar niet aan meedoen? En in alle eerlijkheid, ik vind dat een zalig programma om naar te kijken. Ik vind dat echt smakelijke televisie, dat is echt goed. Ik ben nog altijd van principe, daten, daar doe je niks mis mee. Je leert iemand nieuw kennen, is tof, leuk, leuke avond, bla bla. Je kunt elkaar nog een keer zien daarna. Whatever, is het niet leuk? Oké, ça va, toch. Dus ja, bon, ik daarin meegaan en daar naartoe geweest. En dan te hard mezelf geweest, denk ik, achteraf gezien. Ik was vrij op mijn gemak. En ik weet niet hoe dat kwam, want het matchte totaal niet. Dat was echt mijn type niet. Maar ik weet niet, ja. Ik zat daar te veel op mijn gemak. Maar bon, ja, het is wel... Het heeft ook zijn werk gedaan.
2: Maar ja, wij zaten naar tv te kijken en op een gegeven moment zeg jij dan... Hè, en wat met poepen? We gebruiken het nog thuis.
1: Beetje Netflix, een beetje poep. Ja.
2: Hoe reageren jouw ouders dan als ze zoiets zien op televisie?
1: Zoiets vinden ze niet top. Nee, dat is niet... Dan kijken ze wel naar mij zo van... Doe normaal. Wat zeg jij daar? Je zit op televisie, hou je in. Want dat is gewoon... Dat is eigenlijk onbeleefd, hè. Achteraf gezien. Ik zou dat zeker niet nog een keer zo aanpakken. Maar ik weet niet, dat was eruit voordat ik het wist. En die jongen, ik had al door dat ik de persoon was met de broek aan. Ik dacht, oh, we gaan er gewoon volledig voor gaan. Hè. We gaan hem omver rijden. maar dat is niet...
2: Je hebt hem dus nooit nog gezien?
1: Nee, ik heb hem nooit meer gezien.
2: Nee. En wat vinden jouw ouders van jouw carrière nu?
1: Ze zijn zeker trots, ze vinden dat superleuk. Ze genieten eigenlijk wel mee van alles. Ze volgen het allemaal. We hebben een mapje daar, bij mijn ouders thuis, met alle krantenknipsels en al zo dat. Ze
2: en dat houden
1: alles
2: toilet?
1: Bij. Dat ligt op het toilet. Ja. Zeker. Had je nooit vervelen op de wc, ten huize, Gabias. En dan zo, ja, het Instagram geven vroeger was iets moeilijker. Zeker zo, ja, opnieuw dat boertige, dat onbeleefde. Dat ze zo wel van, moet je nu echt een scheet laten op je stories, zo dat... Ik kon ze moeilijk mee omgaan. Maar bon, dat heeft mij uiteindelijk wel gebracht. Tot, ja, ik zit nu maar aan dames aan tafel. Als ik geen scheet had gelaten op mijn story, was dat nooit gelukt.

0: s'en souvient. Françoise Hardy en Le Temps de l'Amour. Oké, de reispap bij Elodie Gabias was niet echt mijn ding, maar de babbel was super fijn. Echt wel iemand die weet waarmee ze bezig is. Heel benieuwd hoe haar weg nog verder gaat lopen. Ik heb haar trouwens gevraagd om mij over 10 jaar te mailen met het antwoord op de vraag: Elodie, hoe gaat het nu met jou?
1: Ik ga het je keer zeggen, hè. Dag Anja, merci voor je mailtje. Zo leuk dat u mij nog herinnert. Hopelijk gaat alles goed met u. Ik woon nog steeds in Waregem. Wow, verrassing. Ik ben uiteindelijk toch van straat geraakt. Hij is niet super knap, maar wel echt rappig, dus ik ben oké. We hebben ondertussen ook goed aan doorgedaan. Er lopen 2 kleine pahadders rond. Ze zijn best tof. Het grote verschil met 10 jaar geleden is dat ik nu wel echt werk. Zeg, Elo. Ik heb besloten dat het aangenamer is om een vast inkomen te hebben en ben daarom iets gaan doen met mijn diploma's. En mogelijk was ik ook niet meer zo relevant in het medialandschap. Dat kan zomaar. Ik werk in een communicatie/reclamebureau. Het is wel leuk. Voor de rest is mijn leven niet heel veel veranderd. Ik hou nog steeds van de volkseenvoud. Ik niet van het leven. Groetjes, Elodie Gabias.
2: Radio Bene.
0: Als de muur op

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Natuurbranden blijven Zuid-Europa teisteren, nu ook in de VAR in Frankrijk. Ryanair schrapt een aantal vluchten in het winterseizoen uit protest tegen de hogere vliegtaks. En in Oekraïne wordt de wissel aan de legertop positief onthaald. Op verschillende plaatsen in Zuid-Europa moeten inwoners en toeristen wegvluchten voor bosbranden. Onder meer in de VAR in Frankrijk en op Sicilië. De hitte en de wind maken het de brandweerlui bijzonder moeilijk. Katrien van der Schoot.
1: Een oranje vuurzee en rookwolken gisteravond boven de heuvels nabij Cotignac. De Vlaamse toeriste Karen Oudoor moest er snel weg met haar gezin en vrienden. Beangstigend, zegt ze.
2: Heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend ook, omdat je ook naar het onbekende reed.
1: Op nog geen 24 uur is er al 5500 hectare natuur verwoest. 1000 brandweerlui hebben het vuur nu onder controle, maar nog niet geblust. Nog erger is het op Sicilië. Temperaturen van ruim 46 graden. En de woestijnwind Sirocco wakkeren daar tientallen bosbranden aan. Hulpverlener Vitalo is al 40 uur aan het werk.
3: Ik heb 40 uur de servizio, maar we zijn niet geslaagd om te fermarlo. Incontrollabile.
1: We krijgen het niet geblust door de hitte en de wind, zegt hij.
0: De Brusselse brandweer kan niet garanderen dat elke interventie vandaag uitgevoerd kan worden. Dat komt omdat verschillende kazernes onderbemand zijn, nu de 24-uren staking van de brandweer blijft voortduren. De staking begon gisteren uit protest tegen het tekort aan personeel en middelen. Normaal had de staking intussen afgelopen moeten zijn, maar dat is niet het geval. Daardoor zijn vandaag slechts 46 mensen aanwezig in de Brusselse kazernes. Normaal zijn dat er 172. Heel wat voertuigen kunnen zo niet bemand worden. Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt met het winterseizoen 5 vliegtuigen op de luchthaven van Charleroi. Ryanair reageert daarmee op de verhoging van de vliegtaks door de federale regering. Nochtans, Steven Rombout, was de regering wel gevoelig voor het eerdere dreigement van Ryanair?
4: Ja, net vorige week had de regering de vliegtaks wat afgezwakt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die tax voor vluchten boven de 500 kilometer op te trekken van 5 naar 10 euro. Maar uiteindelijk werd dat maar 7 euro. Maar voor Ryanair kan ook die beperkte verhoging niet. De maatschappij zegt daarom 5 van de 18 vliegtuigen op Charleroi te schrappen. Maar volgens luchtvaarteconoom Wouter de Wulf van de Universiteit Antwerpen is die ingreep minder groot dan hij lijkt, want in de winter zijn er altijd minder toestellen.
5: De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt / misbruikt, ja, om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
4: Ja, ook de resultaten die Ryanair vorige week bekendgemaakt heeft kunnen een rol spelen. Die waren niet goed, waardoor de maatschappij minder rendabele routes misschien wil schrappen.
0: Dankjewel, Steven. De Gentse feesten zijn over halfweg. Vandaag is het de 6e van 10 dagen feest in de binnenstad. En Peter de Kroebele maakte een tussentijdse balans op.
6: In totaal 770.000 bezoekers na 5 dagen vol muziek, cultuur, plezier en vertier in Gent. Net iets meer dan vorig jaar, maar zeer vergelijkbaar. De politie meldt 47 vechtpartijen en schermutselingen. Dat is 11 meer dan vorig jaar, dat is niet goed. Maar feestenburgemeester Joris van den Broeke relativeert.
7: Dat is alles in acht genomen op het evenement dat al 5 dagen bezig is. Het is allemaal heel erg beperkt. Elk incident is er 1 te veel natuurlijk. En onze hulpdiensten in de stad laten niet aan het toeval over waarop een gemiddelde risicovoetbalmatch in de 3-4 uren dat de politie daar aanwezig is gebeuren er meer incidenten dan op 10 dagen Gentse feesten.
6: In vergelijking met vorig jaar evenveel ticketjes verkocht voor bus en tram en er is wel 9% meer afval en vuilnis van de straten geraapt in Gent.
0: In Oekraïne wordt positief gereageerd op de wissel aan de legertop. Na de aanhoudende protesten tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov heeft president Zelensky nu ook de opperbevelhebber van het leger, Sirski, ontslagen. Er is ook al een nieuwe opperbevelhebber aangesteld die qua ideeën nauw aansluit bij de populaire ontslagen defensieminister. En die aanstelling wordt positief onthaald, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
8: Ik hoor hier toch om mij heen dat heel erg veel mensen hier heel erg enthousiast over zijn. Kijk, die protesten die begonnen vanwege steun aan de minister van Defensie, die zomaar ontslagen werd, hè, in hun ogen, Fedorov. En ja, nu is er een vervanger voorgesteld van de gisteravond ontslagen Oleksandr Sirski, de opperbevelhebber. En dat is Mykhailo Drapaty, een veel jongere oppercommandant. En eigenlijk ook iemand, laten we zeggen, van de school van die Fedorov. Dus iemand die ook zei van ja, we hebben systematische verandering in het leger nodig.
9: En in Noorwegen worden de aanslagen in Oslo en het eiland Utøya herdacht. Vandaag exact 15 jaar geleden. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik doodde toen 77 mensen. 8 met een bomaanslag in Oslo. En daarna schoot hij 69 mensen dood op het eiland Utøya. Vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. Breivik kreeg de maximumstraf van 21 jaar cel, maar die kan verlengd worden tot levenslang als hij een gevaar blijft voor de samenleving. Nu nog zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen, straks meestal droog met meer opklaringen en maxima rond 23 graden. Morgen en vrijdag eerst bewolkt met kans op een spatje regen, daarna opklaringen en geleidelijk wat warmer, zaterdag tot 27 graden. We begonnen met de natuurbranden in de Var in Frankrijk en op Sicilië. Door de droogte en de wind heeft de brandweer het erg moeilijk om die branden onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
10: En de 6 over 1 op de E313 van Antwerpen naar Lummen is er voorbij Beringen hinder door een defecte auto op de spitsstrook. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E19 van voor Kleine Bareel en op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
11: Radio Bene.
10: Het leven gaat weer zijn gewone gang. Het feest van gisteren zit erop. Behalve hier, wij blijven gaan met de beste evergreens en veel van bij ons.
11: Radio Bene, topcollectie.
12: Peter Hermans.
13: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
10: Prettige middag. Bene.

handen op de heupen en Casanova is vertrokken. Salvatore Adamo, mag ik hem de sloemer van zijn tijd noemen. Gisteren stond hij nog op 1 met Dolce Paola in de Radio Bene Belgische 40. Ja, Salvatore, het is de meteor van toen. Het is allemaal goed bedoeld hoor, mannen. Oké, doen we nu eens een siesta?

onze fluitjes en horizontaal de middag door. Ja, wat heb je als je nood hebt aan een siesta? Meteor op Radio BNE. Tot 13 over 1. Goedemiddag.

Marvin Gaye en Kim Weston gingen ook horizontaal. It takes two to make a baby. Dat hadden mijn ouders in 1966 ook door. Op dit moment volgens mij rond Valentijn. In dat jaar, in 66. En kijk, was het niet zo gegaan, dan zat er vandaag een andere sloeber op deze stoel. Fijn dat ik bij jou mag zijn op Radio BNN in de topcollectie. En er is er eentje jarig vandaag. Je zou het niet zeggen, want ze heeft de eeuwige jeugd. Els Helewoud van Elisa Wout wordt 65. Dan roepen wij 4 times more. Hoera, hoera, hoera, hoera.

0: Ik denk dat er geen enkele feesttent in heel Vlaanderen is waar ze nooit hebben opgetreden in de jaren 80. Elisa Wout. Met Els Helewoud en haar Sherry. Ja, die heet ook Sherry. Four times more nog. Four times more verjaren, Elisa. En dan ben je 69.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
6: 25%
5: op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allegas.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Radio BNN.
10: Topcollectie.

Daarvoor ben je bij ons, daarvoor ben je bij Radio BNR. Voor de beste evergreens, veel artiesten van bij ons ook. En voor de Doobie Brothers, ja, die music die kreeg je er ook bij. Het was nog eens even 1972. Woensdag 22 juli vandaag, als ik naar buiten kijk, dan zie ik wat zon. Ik zie wat wolken. Het is een stukje frisser dan de voorbije dagen. Maar troost je, de warmte is opnieuw in aantocht. En daar horen zomernachten bij. Hete zomernachten. Zoals die van Leopold III.

0: dus ze was al eens weg. Come Back and Stay For Good This Time, Paul Young, kwam uit een album waar er miljoenen van werden verkocht. No Parler heette dat. Het bracht hem zelfs tot op de wei in Werchter, wat zeer uitzonderlijk was. Ja, tussen al die rockers van toen. Uit 1983, en laat dat nu het jaar zijn van nu zondag, want tussen 4 en 6 alleen maar tophits op Radio BNE. Uit 1983. Wie komen er langs? Spandau Ballet met True Heartache Avenue van de Maisonettes. Wilt u eraan, omdat ik van je hou? Jimmy Cliff met Reggae Night. I'm Specialized in You van de Nederlandse Time Bandits. En nog zoveel meer. Dat is voor zondag tussen 4 en 6. Nu even de weg op. Het is een zeer lichte avondspits. Op de Antwerpse ring bijvoorbeeld richting Nederland doe je er een kwartier bij. Een avondspits zeg ik, een middagspits. Een kwartier dus richting Nederland in Antwerpen tussen Sint Anna Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen op de snelweg alleen maar lichte vertragingen.
1: Radio BNE topcollectie.
2: Radio BNE.
3: Peter Hermans.

0: Gilbert Bécaud zag ze vliegen. Al die kleine vogeltjes in die fijne mooie kleuren. De nachtegaal, het roodborstje, de huismus. Les petits oiseaux dans toutes les couleurs. Wat las ik vandaag in de krant? Marina Valli heeft opgetreden op de Gentse feesten. Dat was nergens zo aangekondigd. Maar ineens stond ze daar op een podium, een vrij podium nog ook. Want ze wou een ode brengen aan papa. Papa Valli, dus wat doet Marina dan? Ze schrijft zich in voor een vrij podium.
1: Oh my god.
0: Ja, echt waar. Ze heeft ik spring op een vliegmachine gezongen. En ik dacht Valencia. En het publiek vond het geweldig.
1: Amai zeg.
0: En papa.
1: Geweldig.
0: Ja, ja, ik weet het. Papa vond het ook geweldig. Dus Marina Valli, nog eens een keer op de Gentse feesten. Hey.

0: Tietjen.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

Eurovisie Songfestival 1969. Troubadour Lenny Koer won. Het was wel een gedeelde eerste plaats met een aantal andere landen. Ik heb haar één keer mogen ontmoeten. Lenny Koer had een hit met Visite. Een nummer dat ze niet zo graag zong. Ze hield wel van een huis vol visite. Maar toch, dat nummer, dat had ze wel gehad. Lenny is nu 76 en verkaste eerder dit jaar van Nederland naar Israël. Aanleiding is de oorlog in Gaza, waardoor zij als Joodse in Nederland wordt bedreigd, wist ze te vertellen. Je ziet het, al die conflicten, ze zijn nergens goed voor. Dus Lenny Koer is definitief met pensioen. Goed ook, denk ik, toch?

Sinterklaasdag 1988. Het hart van Roy Orbison viel stil. Hij was 52. California Blue leverde hem een postume hit op vlak na zijn plotse dood. Wij vieren het leven op Radio BNN met veel artiesten van bij ons en de tofste evergreens. Wat denk je van dit familiemoment uit 1969? Dit zijn de Jackson 5.

εσείς το κρατήστε. Α, τι ηχοφωνικό. Wat er ook gebeurt, de zon zal altijd schijnen, ook nu blijft het glas half vol. Zoals in zijn mooie dagen die hij samen heeft beleefd met Nicole. Hugo op Radio BNN. Het is bijna 3:03. Goedemiddag, kom je er pas bij. Dit is de Radio BNN topcollectie op DAB+, VRT Max in je smart speaker en op digitale televisie. Met u een heerlijke houden van Joe Sauer.

0: dat riedeltje blijft voor de rest van de dag in je hoofd zitten. Veel ladadas van Joe Sound, Games People Play. Straks nog meer evergreens. En wat voor een evergreens?
1: Mannekes,
2: Pompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allee, gast.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: twee uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt voor het winterseizoen 5 vliegtuigen op de luchthaven van Charleroi. Ryanair reageert daarmee op de verhoging van de vliegtaks door de federale regering. Nochtans had de regering de vliegtaks vorige week net afgezwakt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die tax voor vluchten boven de 500 kilometer op te trekken van 5 naar 10 euro, maar uiteindelijk werd dat 7 euro. Maar ook dat kan voor Ryanair-topman Michael O'Leary niet. Volgens luchtvaarteconoom Wouter de Wulf van de Universiteit Antwerpen is de ingreep van Ryanair minder groot dan het lijkt.
1: In de winter sowieso daalt het aantal toestellen in Charleroi altijd. Typisch van 18, 17 toestellen naar 11, 12. De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt / misbruikt, ja, om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
0: Bovendien blijken de meest recente resultaten van Ryanair tegen te vallen. Mogelijk wil de maatschappij daardoor minder rendabele routes schrappen. Diesel wordt morgen fors duurder. Per liter komt er 8,5 eurocent bij. De maximumprijs stijgt daarmee tot 2,23 euro. Dat is het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie wordt duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter gaat het om een stijging van 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen komen er door de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun zesde dag toe, net over de helft dus. Na 5 dagen feesten zijn er 770.000 bezoekers geteld. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De politie noteerde 47 vechtpartijen en schermutselingen, 11 meer dan vorig jaar na 5 dagen. Maar volgens feestenburgemeester Joris van den Broeke is dat aantal relatief.
2: Dat zijn er meer, maar dat is alles in acht genomen op het evenement dat al 5 dagen bezig is met 770.000 aanwezigen, is dat allemaal heel erg beperkt. Elk incident is er één te veel natuurlijk en onze hulpdiensten in de stad laat niets aan het toeval over, maar op een gemiddelde risicovoetbalmatch in de 3-4 uren dat de politie daar aanwezig is, gebeuren er meer incidenten dan op 10 dagen Gentse feesten, om het in perspectief te brengen.
0: En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 17e etappe. Ze rijden in de streek van de Auvergne-Rhône-Alpes. En omdat de meeste hoogtemeters in het begin van de rit liggen, wordt er vandaag naar de aanvallers of de sprinters gekeken. Tadej Pogacar rijdt nog altijd in het geel. De Sloveen heeft 4,5 minuut voorsprong op Remco Evenepoel, de tweede in de stand. Nu nog zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen, straks meer opklaringen en maximaal tot 24 graden. Morgen en vrijdag eerst bewolkt met kans op een spatje regen en daarna zonnig bij 25 en vrijdag 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Nathalie.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, topcollectie.
4: Peter Hermans.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
3: Een fijne middag. VRT.

Dit vind ik een van de mooiste van de Adelientjes. Gisteren verdween hij met TC Matic. Dat was niet zo magnifiek in de Radio BNE Belgische 40. TC Matic weg uit de lijst. En aan de reacties in onze Radio BNE chat op 14 Max zag ik dat jullie die Radio BNE Belgische 40 wel wisten te appreciëren. De artiesten van bij ons staan er toch maar. En dan nu naar Jazz Ballet. Ook dat is Schmidt. Niels William.

De eerste kan overal, van Alaska tot op de Zuidpool. Als je van chic houdt, dan mag het dus ook in Saint-Tropez, Le Chat Sauvage doen. Alsof ze Chubby Checker waren en de buit was binnen. Het is 12:12. Een goedemiddag.

0: I think I'm in trouble. Wat heb ik net gezegd? Een overblijfsel van Fleetwood Mac. Lindsey Buckingham was een volwaardig lid van de band. Maar af en toe wou hij eens wat anders en dat ging hij solo. En hij had één keer één mooie hit te pakken. En dat was Trouble.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: VRT Radio Bene.
3: Op een luie zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed. Mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

dat het laatst is weggegaan. De ochtend na een feest is al

0: zo zagen de zondagen eruit bij de familie Leefs. Bij Louis en Lilian. De zon bleef schijnen. Zoals vroeger bij de Bomma, hè. Ik heb er ook nog goede herinneringen aan. Misschien jij ook wel. Fijne familiemomentjes. Die hoefden niet altijd romantisch te zijn.
1: Badkamers in elke stijl. Voor elk budget. Nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Radio BNR. Topcollectie.

Met Radio BNN kom je thuis in de jaren 60. En Keith West nam ons mee naar de overleden groenteboer Jack. Grocer Jack, tot zover een stuk. An expert, an excerpt van an expert from a teenage opera. Het is bijna 3:05. Als je aan George Ezra zou vragen, waar wil jij op citytrip naartoe? Dan antwoordt hij vast en zeker Budapest. Budapest, het was de titel van zijn eerste hit bij ons. En wij zetten hem nu nog eens op zijn pelouse. Pas afgereden en goed gesproeid.

Zo'n beetje de Italiaanse Nicole en Hugo Albano en Romina Power. Met veel power. Sempre, sempre. Voor altijd. En voor altijd hadden we ook de files in de gaten. En ik kan je met heel veel plezier vertellen dat er alleen maar kleine vertragingen zijn op de Vlaamse wegen.

Wilt u raar? 2 augustus, het is een zondag, onthoud die dag. Die zondag is niet zomaar een zondag, het is de verjaardag van Wiltura. Hij wordt die dag 86 en daar doen we ook dit jaar wat speciaals mee hier op Radio Bene. Binnenkort vertel ik er wel heel veel meer over. Nu veel Ludvede van Chicago, van 50 jaar geleden al. Je kan alleen maar hopen dat die pijn van toen plaats heeft gemaakt voor de fijne dingen in het leven. Mooi, het leven is mooi. Onthoud het.

0: dubbel goud heet dat hier. Een gouden plaat hadden ze er al mee, Chicago. En nu ook 50 jaar oud. If You Leave Me Now, het is 3:50.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor

Weet je, ik zal morgen de Carpenters versie eens draaien. Die is ook zo mooi. Dat is straf als je het origineel overtreffen kan. Je kent ons. Radio Beenhek is meestal voor het origineel. Vets Domino zat on the bayou. Ergens in de buurt van New Orleans. Ja, daar hebben ze dat, zo'n bayou. En hij genoot daar van een bord jambalaya. Wij hebben de hutsepot. Ja, de hutsepot, die kennen we allemaal wel. De Spanjaarden hebben de paella. En in New Orleans gaan ze voor de jambalaya. De pittige versie met tomaat. Pittige versie van paella met tomaat. Pittig, zoals in pit. De pit van de kers. Dan kom ik bij Madonna uit. Dat is ook zo'n pittige madame.

0: waarschijnlijk morgen.
1: Wildura 86 op zondag 2 augustus. Bart Keil maakt er een 66 van. Ook hij is die zondag jarig. 66 kaarsen blaast die maar eens in één adem uit. Voor een zanger mag dat geen probleem zijn met zo'n sterke adem. 1971 was dat jij toen. Curtis Mayfield reed van het ene podium naar het andere. Hij had in dat jaar dan ook de hit van zijn leven te pakken.

0: Van de boyband is al even geen sprake meer. Op die paar reunieconcerten na. Zonder Stephen Gately, die overleden is. Veel te jong ook. 33 was die jonge man. Ronan Keating, de man van Boyzone. Doet het wel bijzonder goed met al zijn solo-optredens overal in de wereld. We zien hem wel eens op een podium staan, als je daar interesse in hebt. Goed, het is bijna 3 uur.
1: Oh.

0: Net al een flinke Ierse boyband. Dit was er ook een. A voilà lettre. Uit 1966. De Monkees op Radio BNE. Zij hadden de tijd van hun leven nog eens een keer met Daydream Believer.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Het aantal meldingen van agressief of ongewenst gedrag tegen personeelsleden van de Vlaamse overheid is fel gestegen. Vorig jaar ging het om meer dan 3000 meldingen, een stijging van 60% ten opzichte van het jaar daarvoor. Vlaams minister van Bestuurszaken Hilde Krevits vindt dat daar harder tegen opgetreden moet kunnen worden. Wie zich agressief of ongewenst gedraagt tegen iemand van de Vlaamse overheid, riskeert voortaan dat zijn of haar dossier tijdelijk wordt opgeschort.
1: Stel nu, iemand wil heel graag een premie van de Vlaamse overheid of wil bijvoorbeeld een speciale toeslag in het kader van het groeipakket en die krijgt niet het goede antwoord en die wordt agressief tegen de dossierbehandelaars, dan kunnen die zeggen, kijk, we gaan dat dossier nu niet verder behandelen tot rust teruggekeerd is. Mensen moeten wel beseffen dat onze Vlaamse ambtenaren ook met respect bejegend moeten worden.
0: De Europese gasprijzen zijn in 10 dagen met meer dan een kwart gestegen. Dat is een gevolg van de aanhoudende vijandelijkheden in het Midden-Oosten. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs stijgt de gasprijs vandaag met ongeveer 4% tot bijna €62 per megawattuur. Dat is wel nog iets lager dan in maart, vlak na het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Toen piekte de prijs rond de €70. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en Sergei Lavrov spreken elkaar morgen over de oorlog in Oekraïne. Ze doen dat in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de Amerikanen voor Oekraïne verslapt. Maar Rubio zegt dat de VS nog altijd wil helpen om een einde te maken aan de oorlog.
2: We'd like to see that war come to an end. We think it would be good for Russia if that war came to an end. So we'll raise it. And as I said, the US remains open and willing to play a constructive role in bringing that war to an end if that opportunity presents itself.
0: Bij de uitbraak van ebola in Midden-Afrika zijn sinds midden mei meer dan 1000 doden geteld. 999 in het oosten van Congo en 2 in buurland Oeganda. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Al vermoedt ze dat het werkelijke aantal slachtoffers wellicht nog veel hoger ligt. Tegen deze vorm van het ebola-virus is er nog geen vaccin. De nieuwe uitbraak is de snelst groeiende ooit. In de afgelopen 24 uur alleen al kwamen er 37 nieuwe sterfgevallen bij. En in de Ronde van Frankrijk hebben de renners de zwaarste beklimming van de 17e rit achter de rug. Een groep van een 40-tal renners is weggereden van het peloton. In die groep zitten gele trui Pogacar en Evenepoel. En ook aanvallers zoals Mathieu van der Poel, Thijs Benoot en Jasper Stuyven. Ze hebben nog zo'n 30 seconden voorsprong op 110 kilometer van de finish. Nu nog zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen, straks meer opklaringen en maximaal tot 24 graden. Morgen en vrijdag eerst bewolkt met kans op een spatje regen en daarna zonnig bij 25 en vrijdag 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Merci Nathalie. Op de E40 van de kust naar Brussel vertraag je 10 minuten in Nevelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier filegolven tussen Sint-Anne-Linkeroever en Deurne. Andere vertragingen zijn heel klein.
4: Radio Bene. Radio Bene topcollectie. Peter Hermans.
3: De tijd van je leven. Na, na, na, na. En de evergreens zijn heel groot.
4: VRT Radio Bene.
3: Goedemiddag.

It's alright, dit is Radio Bene. Wij lossen vaten vol met evergreens en hebben een groot hart voor de artiesten van bij ons. Op DAB Plus, bij Radio Bene op VRT Max, in je smart speaker. En bij Radio Bene op digitale tv. Rob de Nijs valt onder de twee categorieën, de evergreens en van bij ons. We hebben hem in al die jaren dan ook echt geadopteerd in Vlaanderen. Ook Mirella mag blijven. Rob is op haar gevallen, maar zit wel met een inpakprobleem.

Run Your Heart This Week. Die van The Promise You Made. Ja. Cock Robin. Cock met C-O-C-K. Zo was het toch? Dit ken je van op de zondagavond bij Radio Bene. The Rat Pack. Met Vanessa van Hoven en deze zomer met Yannick Bouffy. Wel, op zondag 8 november organiseren wij van Radio Bene in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen Rat Pack live in concert. Best of Christmas. Het is een soort van best of en ook een allerlaatste keer dat we dit doen. De mooiste Rat Pack evergreens krijg je te horen. En dat allemaal met een mooie kerststrik rond. Zeker de moeite om erbij te zijn als je van cruisers houdt. Wie staan er zoal op de affiche? Dat zijn Helmut Lotti, Lies, Yannick Bouffy, Kleimans en Van Geel, Loredana van Patje en Barbara Dex. Als je erbij wil zijn, dan ga je nu naar het Radio Bene kanaal op VRT Max. Daar kan je terecht voor tickets voor Radio Bene, de Rat Pack Live in concert op zondag 8 november. Er is trouwens een middag- en een avondvoorstelling en je kan er met de trein naartoe, want het station ligt vlak naast de zaal.

0: 1993, Take That was echt op zijn hoogtepunt. Met Robbie Williams er nog bij, die vertrok 2 jaar later. Take That verkocht miljoenen platen in Engeland en ook verder buiten. Dit was een van die miljoenen uit de miljoenen. Everything changes for you. Hoe je dat ook bekijkt, het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het is zo'n beetje de middag van de boybands hier in de Radio BNN Top Collectie. Want de boys zo'n al, we hadden de Monkeys en nu Take That nog.
1: Deze zomer op Radio BNN.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè, weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt er echt een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk 2 voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
6: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 middags op Radio BNE.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
10: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrelen.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
13: Radio BNN. Topcollectie.

1978. Grease, heel de wereld zag hem zitten. Die film met John Travolta en Olivia Newton-John. De film op zich stelde niet zoveel voor. De soundtrack was dan weer wel een parel. Plannen heb je hier nog voor vandaag? Ik heb een tip voor je. Het strand aan de pier in Blankenbergen. Als je daar toch bent, pik dan om 3:30. Dat is binnen 5 minuten een optreden mee van Niels de Stansbader. En vanavond om 7:30 is het vol een bak hoor met Sandy en Sergio van Touch of Joy. De jaren 90 komen weer even terug. Dus 2 keer ambiance op het dak bij onze vrienden van Radio 2 in Blankenbergen. En daarna gewoon lekker uitwaaien aan de beat.

1986. Stan Barsa had je toen nog niet op het strand. Toch niet bij ons in Vlaanderen. Tegenwoordig kan je niet om zo'n strand maar heen. Chris Ria zat op het strand en wij zetten ons even op de weg. Hoewel een echt goed idee is dat niet als je het letterlijk neemt. Maar goed, op de E40 van de kust naar Brussel vertraag je 10 minuten in Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier file golf ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. De andere vertragingen zijn zeer klein.

kan zeer warm zijn daar in Athene. Acropolis, adieu. Mireille Mathieu. Mireille is trouwens één van onze jarigen van vandaag. Ze wordt 80. Proficiat. En ze ziet er nog altijd zo goed uit, toch, met een beetje Photoshop. Anders zou je kunnen denken dat het de zus is van Angela Merkel. Ja, die twee die lijken echt wel goed op.

0: En er valt alweer een jarige uit de lucht. Dit nummer van Tavares, Don't Take Away The Music, is ook 50 geworden ondertussen. En we zijn nog niet van plan om al die muziek in de vuilnisbak te gooien, hoor. Nee. De evergreens blijven komen.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Knaldi.
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
7: Pearl. Radio BNN.
8: Radio BNN.
7: Topcollectie.

Wat hangt er toch in de lucht bij K3? Luchtballonnen en een paar zwangerschappen ook. Klaasje Meijer gaat Hanne vervangen. Dat wordt dus vervolgd. K3 met veel luchtballonnen. En nu naar Zuid-Afrika met Miriam Makeba.

Everything I do it for you. Wij doen het voor Céline Hermans. Aan zee, aan de pier in Blankenbergen bij onze vrienden van Radio 2. Er staan een aantal grote letters die de naam Marguerite vormen. En die letters die moeten bekleed worden met Marguerite in papier-mâché. Dus in gewoon crêpepapier, zoals dat wel eens gebeurt aan zee. Wel, nu kan je die bloemen zelf maken bij je thuis. Hoe dat je dat doet, dat kan je zien op VRT Max bij onze vrienden van Radio 2. Er staat alles haarfijn uitgelegd. En dan is het de bedoeling dat je tegen uiterlijk donderdagavond die bloemen naar de pier in Blankenbergen brengt. Als je nu zegt van ja, dat is allemaal veel te moeilijk voor mij. Ik wil dat in groep doen met een beetje begeleiding. Want het kan op dit moment nog. We zijn nu woensdag, het is de laatste dag. Tot 6 uur vanavond kan dat aan de pier met onze vrienden van Radio 2 in Blankenbergen. Morgenavond is de moment suprême daar aan de kust. Dan worden die letters allemaal mooi bekleed. Daar staat Marguerite in al haar glorie voor dochter Céline te blinken. Dus als je niet weet wat te doen, nu naar Blankenbergen of doe het gewoon bij je thuis. Het is bijna 4 uur.

0: Het klinkt daar lekker in Hansbeke.
1: Ik neem vakantie in mijn straat.
0: Johan Vermeulen, dit was hem voor vandaag. Veel plezier, zometeen een dubbel goedgezind met heel veel Neil Diamond. Tot morgen.
2: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Een man van 41 is aangehouden voor moordpoging na een gewelddadig incident in een frituur in Blankenbergen afgelopen maandag. De verdachte stak een man neer na een discussie. Het slachtoffer, een man van 33 uit Charleroi, liep daarbij levensbedreigende verwondingen op. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen is zijn toestand wel stabiel. De verdachte werd ter plekke gearresteerd en na verhoor is hij nu dus aangehouden door de onderzoeksrechter. Zo'n 12.000 buurtbewoners van het dancefestival Tomorrowland in Boom brengen vandaag een bezoek aan de festivalweide tijdens het jaarlijkse buurtfeest. Tomorrowland voorziet muziek en eten om de band met de buurt aan te halen. Vanmorgen waren bewoners uit woonzorgcentra en andere zorginstellingen aan de beurt.
1: Ik woon hier in Boom, ik woon in de flatjes van de Beuk. Het is plezant, we dansen mee met alles wat er is. Wij hebben ook jong geweest, hè. De muziek is goed. Er komen wat teksten in van ons van vroeger en dan is dat weer van de boem boem. Maar dat is leuk.
0: Deze namiddag zijn gezinnen uit de buurt welkom. Het noorden en westen van Italië zijn gisteren getroffen door zwaar stormweer. Onweer en hagelstormen hebben de daken van verschillende pakhuizen eraf geblazen en er zijn ook bomen omgewaaid. Er is ook veel schade aan auto's door grote hagelbollen. In Rovinje in Kroatië zijn een aantal mensen licht gewond geraakt in een hagelstorm. De storm zou zich daar nog verder verspreiden naar Slovenië in het noorden en de rest van de Balkan in het zuiden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners onderweg in de 17e etappe. Een rit voor de aanvallers in het peloton. En Christophe van de Goor, is er ook een vlucht van de dag?
2: Wel, die was er nog altijd, maar die is heel broos. Maar 20 seconden voorsprong voor een groep met daarbij grote namen als Mathieu van der Poel, Jasper Stuyven en nog enkele anderen. De Amerikaanse kampioen Quinn Simmons had een minuut voorsprong maximaal, maar het peloton zit hen op de hielen. 20 seconden maar meer die voorsprong voor de groep van der Poel. Dus het heeft er alle schijn van dat het tweede, vlakkere deel van deze etappe zal uitnodigen tot een massasprint. En dat is goed nieuws voor Jasper Philipsen.
0: Dankjewel, Christophe. Nu nog zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Straks meer opklaringen en maximaal tot 24 graden. Morgen en vrijdag eerst bewolkt met kans op een spatje regen. Daarna zonnig bij 25 en vrijdag 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak.

0: Ja, Lemmis.
1: Karakter, jij allemaal een stek met frit.
0: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
0: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we.
6: Met ons Gamma
5: Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allegas.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.

0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Een vader en zijn zoon van 5 uit de provincie Namen zijn al bijna 4 weken vermist. De zelfvermiste personen doet een oproep. In het Midden-Oosten dreigt nu ook de scheepvaart in de Rode Zee verstoord te raken. En we gaan live naar het slot van de 17e rit in de Ronde van Frankrijk. Het parket van Namen doet een nieuwe oproep om een vader en zijn 5-jarig zoontje terug te vinden. De twee zijn al bijna een maand vermist. Ze werden voor het laatst gezien op zaterdag 27 juni in het Waalse dorpje Onnet. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van het plaatselijk voetbalterrein. Marieke van Kouwenbergen, hoe ver staat het met het onderzoek?
1: Wel, sinds de verdwijning van de 5-jarige Timeo en zijn papa Brian eind vorige maand werken de politie en het parket non-stop aan deze zaak. Ze hebben al meer dan 100 aparte onderzoeksdaden uitgevoerd, maar er is dus nog altijd geen doorbraak. En geen enkele piste wordt uitgesloten, zegt Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
2: Alle pistes liggen open, van het ongeval tot het vrijwillig vertrek, tot een crimineel feit. Dus wij kunnen vandaag, kan u niet zeggen, dat is onze hoofdhypothese. Het feit dat je een kind mist van 5 jaar al 3 weken, dat zou heel de gemeenschap moeten beroeren en daar moet iedereen zich vragen over stellen.
1: Ja, er werden al 2 opsporingsberichten verspreid en nu is er dus die nieuwe oproep en ze hopen dat die toch informatie zal opleveren die wijst naar 1 richting.
2: Daarvoor zijn wij op zoek naar iemand die ons kan zeggen, ik heb iets gezien, ik heb omstandigheden gezien waar ik me nu toch wel vragen bij stel. Maar ook vooral mensen met beeldmateriaal. En dat kan gaan van de dronepiloot die daar misschien toevallig in de buurt aan het vliegen was, tot de wielertoerist met zijn GoPro, tot een wandelaar, tot een auto met een dashcam.
1: Ja, alle informatie is dus nog altijd welkom en de verdwijning wordt ook nog altijd als zeer onrustwekkend beschouwd.
0: Dankjewel, Marieke. Het aantal meldingen van agressief of ongewenst gedrag tegen personeelsleden van de Vlaamse overheid is fel gestegen. Vorig jaar ging het om meer dan 3000 meldingen en dat is een stijging van 60% ten opzichte van het jaar daarvoor. Vlaams minister van Bestuurszaken Hilde Krevits vindt dat daar harder tegen opgetreden moet kunnen worden. Wie zich agressief of ongewenst gedraagt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een premie of een toeslag bij het kindergeld, die riskeert voortaan dat zijn of haar dossier tijdelijk wordt opgeschort.
3: Als iemand verbaal of fysiek agressief wordt tegen een medewerker, dan kan die zeggen, kijk, we gaan het gesprek nu stoppen. Ik behandel dit dossier nu niet verder tot de rust is teruggekeerd. En mensen moeten dat beseffen, dat mogelijk is. Uiteindelijk zal er een beslissing moeten genomen worden. Maar als je een vlotte behandeling van je dossier wil, dan doe je dat best ook in een serene sfeer.
0: Op de Gentse feesten hebben bewoners van Gentse Woonzorgcentraal vanmiddag hun eigen feestje kunnen bouwen op de Vlasmarkt. Dat is normaal gezien de plaats waar tot 's ochtends vroeg gefeest wordt. Er waren boterhammen, koffie en een DJ en Peter de Kroebelen feestte mee.
4: Jawel, dames en heren, de koning van het nachtleven hier met zijn moeder op het dansvloer. Olivier John Messi.
5: Tientallen senioren en hun begeleiders. De oudste vrouw hier is zelfs 103 jaar oud. En ze genieten van
6: de boterham met uw vlag.
5: De typische Gentse lekkernij. Koffie is er ook en ze zingen en sommigen dansen zelfs mee.
4: Ja, we zijn weg.
5: Iedereen blij hier.
4: Marina, Marina.
5: Leentje heeft haar mama meegebracht.
7: Dit is fantastisch. Al die ambiance, de mensen lachen. Zijn ze in een andere omgeving, onze schone stad. Met geliefden, hè, met mensen dicht bij hen, met naasten, met hun verzorgers. Het is gewoon heel erg fijn dat dit wordt georganiseerd.
5: Gentse feesten, ook van en voor de ouderen onder ons.
8: Het zal niet, het zal dat, het zal gewoon doen. Hoe is dat planken aan de boek gekomen?
0: De scheepvaart in de Rode Zee lijkt verstoord te raken door een nieuwe dreiging van de Houthi-rebellen in Jemen. Die hebben een blokkade afgeroepen tegen havens in Saudi-Arabië en dreigen ermee om schepen aan te vallen die door de zeestraat van Bab el-Mandeb willen varen. Paulien Lambert, wat is daar aan de hand?
9: Ja, die zeestraat van Bab el-Mandeb verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en grenst dus aan de ene kant aan de kust van Jemen. En de Houthis dreigen ermee om schepen die olie uit Saudi-Arabië vervoeren aan te vallen als ze door die straat willen varen. En daarom zijn de voorbije dagen al meerdere schepen omgekeerd, waarschijnlijk om problemen te vermijden. Mogelijk is dit dus een nieuwe escalatie in het conflict in het Midden-Oosten, want die straat van Bab el-Mandeb is een belangrijke handelsroute en ook een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz. Die is door de oorlog van de VS tegen Iran zo goed als helemaal geblokkeerd. De olieprijs staat nu ook trouwens op het hoogste niveau in 6 weken. En ondertussen dreigt de Amerikaanse president Donald Trump om een brug of een energiecentrale in Iran te bombarderen voor elk schip dat Iran nu nog aanvalt in de straat van Hormuz.
10: Dankjewel, Paulien. En de renners rijden de finale van de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit voor de aanvallers. Christophe van de Goor, wat is de situatie in de koers?
11: Wel één eenzame aanvaller. En dat is niemand minder dan Jasper Stuyven. Op 10 kilometer van de streep heeft hij een voorsprong van een halve minuut. 32 seconden om precies te zijn op een ruime groep achtervolgers. Met daarbij de groene truidrager Mats Pedersen, maar ook Mathieu van der Poel, Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Dus twee scenario's zijn mogelijk. Ofwel wint Jasper Stuyven zijn eerste wedstrijd sinds Milaan-San Remo 2021. Ofwel krijgen we nog een sprint tussen Philipsen, Kooi en Pedersen.
10: Dankjewel, Christophe. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig bij maxima tot 25 en 26 graden. Het parket van Namen doet een nieuwe oproep om een vader en zijn 5-jarig zoontje terug te vinden. Daarmee begon dit nieuws. De twee verdwenen op 27 juni. Hun auto werd kort daarna teruggevonden, maar van hen ontbreekt elk spoor. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio Bene.
13: Radio Bene, goed gezind.

En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten.

0: Hannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allee, gast.
2: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De zesde Belgische ritzege in deze Tour is een feit. Jasper Philipsen is vandaag de beste in de sprint. Er is nog altijd geen spoor van een Waalse vader en zijn zoon van 5. De zelfvermiste personen doet een oproep. En in het Midden-Oosten dreigt nu ook de scheepvaart in de Rode Zee verstoord te raken. Opnieuw een Belgische ritzege in de Ronde van Frankrijk. Want Jasper Philipsen heeft na een sprint in de kopgroep de 17e etappe gewonnen. Hij was sneller dan de Zwitser Schmidt en de Nederlander Kooi. Het is al de zesde Belgische ritzege in deze Ronde van Frankrijk. Het verslag is van Christophe van de Goor.
1: In een dollemansrit met ontelbare ontsnappingspogingen leek Jasper stuivend solo naar eeuwige glorie te rijden. Maar hij werd op 4 kilometer van de streep gegrepen door een groep van een 40-tal renners. Mathieu van der Poel trok dan de sprint perfect aan voor Jasper Philipsen, die daarvan dankbaar gebruik maakte en de tegenstand kansloos liet. In het begin van de Tour ging Philipsen gebukt onder de lode hitte en slaagde er niet in om een rit te winnen. Tot nu dus, rit 17. En bovendien heeft Philipsen de strijd voor de groene trui weer helemaal opengebroken, met nu nog maar amper 7 punten achterstand op de Deen Pedersen. Het is al de 11e ritoverwinning in de Tour ooit voor Philipsen, die nu in 5 rondes op een rij minstens 1 keer kon winnen.
0: Philipsen heeft dus wel even moeten wachten op een ritzege deze Tour. En hij was dan ook emotioneel.
2: Het is gewoon super moeilijk te beschrijven welke emoties dat dit geven. Het is rit 17, dus er is een heel veel vooraf gegaan. Heel veel teleurstellingen, frustraties, twijfels. Niet goed weten wat er aan de hand was. Ja, vertrouwen verloren mezelf, maar de ploeg is blijven geloven. En ja, daarom ben ik iedereen ook heel dankbaar.
0: Gele trui Tadej Pogačar finishte samen met Remco Evenepoel in het peloton op bijna 9 minuten. Het parket van Namen doet een nieuwe oproep om een vader en zijn 5-jarig zoontje terug te vinden. Ze zijn ondertussen al bijna een maand vermist. Op zaterdag 27 juni werden ze voor het laatst gezien in het Waalse dorp Onet. Marieke van Kouwenberg, het gaat om een onrustwekkende verdwijning. Waarom?
3: Ja, Nathalie, omdat het nog altijd niet duidelijk is wat er met de 5-jarige Timeo en zijn 29-jarige vader Brian gebeurd is en of ze nog in leven zijn. Politie en parket zijn al meer dan 3 weken onafgebroken aan het zoeken. Ze spraken met buren, bekeken camerabeelden, onderzochten telefoons, maar elk spoor naar de twee ontbreekt en de onzekerheid blijft. Dat zegt ook Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
4: Alle pistes liggen open, van het ongeval tot het vrijwillig vertrek, tot een crimineel feit. Dus wij kunnen vandaag, kan u niet zeggen, dat is onze hoofdhypothese. Het feit dat je een kind mist van 5 jaar al 3 weken, dat zou heel de gemeenschap moeten beroeren en daar moet iedereen zich vragen over stellen.
3: Ja, de speurders richten zich nu vooral op de omgeving van Onet, waar de vader zijn auto is teruggevonden naast een voetbalterrein. En tijdens het weekend van hun verdwijning was daar ook een kermis, dus mogelijk hebben bezoekers daar toch iets opgemerkt. Elke getuigenis kan nuttig zijn. De speurders hopen dat hun oproep nu nieuwe informatie zal opleveren die in 1 richting zal wijzen.
0: Dankjewel, Marieke. De jongen die vorige week bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De jongen van 5 was met zijn familie vanuit Noord-Frankrijk naar het zwembad gegaan, maar hij ging kopje onder en bleef ook een tijd onder water. De jongen moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is nu dus aan de beterhand. Het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeluk loopt nog. België gaat er op Europees niveau voor pleiten dat radioontvangst verplicht blijft in nieuwe auto's. Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn dat overeengekomen. België is een radioland en dus moet FM of DAB Plus absoluut beschikbaar blijven in de wagen, zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
5: De Vlaming luistert ongeveer gemiddeld 3 uur per dag live naar de radio en heel vaak vanuit de auto. Maar we zien dat de autobouwers, bijvoorbeeld in de VS, vandaag al kijken om niet langer een radioontvanger in de wagen te voorzien. En als je dan geen radioontvangst meer hebt, dan moet je eigenlijk al naar je internetabonnement gaan en je data gaan verbruiken. En als radioland vinden wij het belangrijk om op de Europese tafel te leggen dat ook in toekomstige wagens nog altijd een radioontvanger moet voorzien zijn.
0: De scheepvaart in de Rode Zee lijkt verstoord te raken door een nieuwe dreiging van de Houthi-rebellen in Jemen. Die hebben een blokkade afgeroepen tegen havens in Saudi-Arabië en dreigen ermee om schepen aan te vallen die door de zeestraat van Bab el-Mandeb willen varen. Pauline Lambert, wat is daar aan de hand?
3: Ja, die zeestraat van Bab el-Mandeb verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en grenst dus aan de ene kant aan de kust van Jemen. De Houthis in Jemen die dreigen er nu mee om schepen die olie uit Saudi-Arabië vervoeren aan te vallen als ze door die straat willen varen. Daarom zijn de afgelopen dagen al zeker 9 schepen teruggekeerd, de andere kant opgevaren dus, om problemen te vermijden. Mogelijk is dit een nieuwe escalatie in het conflict in het Midden-Oosten, want die straat van Bab el-Mandeb is een belangrijke handelsroute en juist een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz. Die is door de oorlog van de VS tegen Iran zo goed als helemaal geblokkeerd.
6: Dankjewel, Paulien. En op de Vlasmarkt in Gent hebben bewoners van woonzorgcentra in de buurt vanmiddag hun eigen Gentse feesten gehouden. De Vlasmarkt is dé plek waar tot in de vroege uurtjes gefeest wordt. En ook vanmiddag was er dus feest. En Peter de Kroebelen was erbij.
7: Jawel, dames en heren, de koning van het nachtleven hier met zijn moeder op het dansvloer.
8: Tientallen senioren en hun begeleiders. De oudste vrouw hier is zelfs 103 jaar oud. En ze genieten van...
9: De boterham met uw vlaken.
8: De typische Gentse lekkernij. Koffie is er ook en ze zingen en sommigen dansen zelfs mee.
7: Ja, we zijn weg. Marina, Marina.
8: Iedereen blij hier.
10: Ah, plezant, hè.
11: Plezant is het eerste geval als ik zie. En ik heb altijd in Gent gewoond. Ja, het is goed dat we dat een keer doen voor ons nog, hè.
12: De oudere generatie even berecht op de jongeren. En ik kom overeen met de jongeren. Ik hou van de jongeren en de jongeren houden van hem.
13: Dit is fantastisch. Al die ambiance, de mensen lachen. Zijn eens in een andere omgeving, onze schone stad. Het is gewoon heel erg fijn dat dit wordt georganiseerd.
8: De Gentse feesten ook van en voor de ouderen onder ons.
14: Hoe ja, dat planken. Dat is dat boeken
6: gekomen. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig bij maxima tot 25 en 26 graden. Jasper Philipsen wint de 17e etappe in de Tour, daarmee begon dit nieuws. Hij zet het aantal Belgische ritzeges in deze Tour zo op 6. Meer in de app van Sporza en op vrtnieuws.be.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allegas.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Radio Bene.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De zesde Belgische ritzege in deze ronde van Frankrijk is een feit. Jasper Philipsen was de snelste in de 17e etappe. Hij klopte in een sprint met een kopgroep de Zwitser Schmidt en de Nederlander Kooi. Het verslag is van Christophe van de Goor.
1: In een dollemansrit met ontelbare ontsnappingspogingen leek Jasper stuivend solo naar eeuwige glorie te rijden. Maar hij werd op 4 kilometer van de streep gegrepen door een groep van een 40-tal renners. Mathieu van der Poel trok dan de sprint perfect aan voor Jasper Philipsen, die daarvan dankbaar gebruik maakte en de tegenstand kansloos liet. In het begin van de Tour ging Philipsen gebukt onder de lode hitte en slaagde er niet in om een rit te winnen. Tot nu dus, rit 17. En bovendien heeft Philipsen de strijd voor de groene trui weer helemaal opengebroken, met nu nog maar amper 7 punten achterstand op de Deen Pedersen.
0: Philipsen heeft dus even moeten wachten op een ritzege deze Tour en hij was dan ook emotioneel.
2: Ik was gewoon echt niet mezelf. Moeilijk om te verklaren, maar dan is dat natuurlijk jammer, want we hebben altijd een super lead-out gedaan. De jongens waren op super goed niveau en dan doet het heel veel pijn om dat niet te kunnen afmaken. Maar natuurlijk is dit heel mooi en heel fel bevocht ook.
0: Gele trui Pogacar finishte samen met Evenepoel in het peloton op bijna 9 minuten. Het parket van Namen en de zelfvermiste personen doen een nieuwe oproep om de 5-jarige Timeo en zijn vader Brian terug te vinden, die al bijna een maand vermist zijn. Ze werden voor het laatst gezien in het Waalse dorp Onnet. Het is nog altijd onduidelijk wat er met hen is gebeurd, zegt Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
3: Alle pistes liggen open, van het ongeval tot het vrijwillig vertrek, tot een crimineel feit. Ik kan u niet zeggen, dat is onze hoofdhypothese. Het feit dat je een kind mist van 5 jaar al 3 weken, dat zou heel de gemeenschap moeten beroeren en daar moet iedereen zich vragen over stellen.
0: Speurders richten hun onderzoek op de parking van het plaatselijk voetbalterrein waar de auto van de vader werd teruggevonden. Elke getuigenis kan nuttig zijn, net zoals beelden van dashcams, drones of foto's die in de buurt gemaakt werden. En België gaat er op Europees niveau voor pleiten dat radioontvangst verplicht blijft in nieuwe auto's. Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn dat overeengekomen. België is een radioland en dus moet FM of DAB Plus absoluut beschikbaar blijven in de wagen, zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
4: Natuurlijk, je hebt niet altijd overal internetverbinding en dan moet dan ook al een internetabonnement hebben en gaan data verbruiken. Terwijl als je FM of DAB Plus in de wagen hebt, ja, dat is gewoon heel eenvoudig, gratis, makkelijk te gebruiken en ja, ook heel beschikbaar. Als radioland is het toch wel echt belangrijk dat we die eenvoudige toegang tot radio ook in de toekomst bewaren voor onze Vlamingen.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Joehoe!
5: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.

0: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. De gesprekken vandaag tussen de vakbonden van de Brusselse brandweer en de Brusselse regering hebben niet voor een doorbraak gezorgd vanmiddag. De staking bij de Brusselse brandweer gaat dus verder voor onbepaalde tijd. Boris Dilies, de minister-president van de Brusselse regering, stelde voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven, maar dat is niet voldoende, zegt Yves de Vogelare van de Christelijke Vakbond, die ook verzekert dat dringende oproepen zeker zullen uitgevoerd worden.
1: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Wij kunnen ons daar totaal niet in vinden. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Het is verantwoord, er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
0: In een schriftelijke reactie laat minister-president Dilies weten te betreuren dat de standpunten vandaag niet dichter bij elkaar zijn gekomen. En hij roept op om de dialoog op een constructieve manier verder te zetten. In de Ronde van Frankrijk heeft Jasper Philipsen de 17e etappe gewonnen. Voor Philipsen deed de winst heel veel deugd na 2 moeilijke weken in de Tour.
2: Ik was gewoon echt niet mezelf. Moeilijk om te verklaren, maar dan is dat natuurlijk jammer, want we hebben altijd een super lead-out gedaan. De jongens waren op supergoed niveau en dan doet het heel veel pijn om dat niet te kunnen afmaken. Maar natuurlijk is dit heel mooi en heel fel bevocht ook.
0: Een emotionele Jasper Philipsen. In de strijd om de groene trui komt Philipsen tot op 7 punten van leider Pedersen. En vanavond is het zover voor 56.000 fans. Bad Bunny treedt op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De Puerto Ricaanse superster is een van de meest gestreamde artiesten ter wereld en treedt voor het eerst ooit op in België. En het wordt meteen een heel speciale show, want het is ook de allerlaatste van zijn wereldtournee. Sommige fans kijken hier al heel lang naar uit.
3: We hebben ons tickets al sinds vorig jaar.
4: Ja, echt al een tijdje.
3: In mei of zo.
5: Vorig jaar mei geloof ik dat ze in de verkoop gingen. Ze waren dezelfde dag binnen een uur was het uitverkocht.
6: Heel goede zanger.
3: Zeker. Direct sfeer eigenlijk, ja. Als je die opzet.
7: Dat is mijn type muziek. Salsa, ik vind dat leuk. Als we feest hebben thuis, zetten we dat muziek op.
8: Zoals mijn opa luistert naar haar.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig en dan tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 9 uur, Neil Goeieavond, VRT Nieuws met Alain Korte. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd gisteren neergelegd, onder meer door een nijpend personeelstekort dat al meermaals is aangekaart. Begin dit jaar werd er ook al actie gevoerd. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dilies samen. Dilies stelde in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven, maar dat is voor de vakbonden te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Daarom wordt de actie verder gezet. Dilies betreurt in een schriftelijke reactie dat de standpunten vandaag niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Hij roept op om de dialoog op een constructieve manier verder te zetten. De Oekraïense president Zelensky heeft een gesprek gehad met de twee Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Het is het eerste officiële bezoek van de twee aan Kiev. Volgens Zelensky was het een goed gesprek om de vredesonderhandelingen met Rusland nieuw leven in te blazen. Morgen spreekt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio met Sergei Lavrov, zijn Russische collega. In een reactie eerder vandaag zei Rubio dat de VS opnieuw een constructieve rol wil spelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar het is nog wel de vraag met welk doel de VS dat doet, zei Yves Rijkers, professor internationale politiek aan de Universiteit van Maastricht in Ter Zake vanavond.
1: In deze reactie van Rubio is ook een interessant gegeven waarin hij echt wel de nadruk legt op die relaties, de normalisering van die relaties met Rusland. Dus ik kan me niet echt van de indruk ontdoen dat deze actie toch vooral ingegeven is door Amerikaanse belangen en belang om de relaties met Rusland te gaan normaliseren. Dus het valt maar af te wachten welke kaart ze daar effectief gaan trekken.
0: De laatste onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland zijn al van februari geleden. En John Crombé, de burgemeester van Oostende, is geen voorstander van de versoepeling van de regels voor zwemmen in open water. De Vlaamse regering wil dat vanaf volgend jaar in principe overal toelaten, behalve waar er een uitdrukkelijk verbod geldt. Maar Crombé vreest dat de hulpdiensten zo nog zwaarder belast worden. Hij wil meteen een duidelijk zwemverbod invoeren voor de plassen in Oostende. Voor zwemmen in de zee blijft hoe dan ook de bestaande regeling behouden. En daar moet het bij blijven, zegt Crombé.
2: De regels voor de zee zijn zeer duidelijk, maar dan nog zien wij dat mensen één, weinig gewenning hebben met zwemmen, weinig getraind zijn, weinig kennis hebben van het feit dat binnen de boeien is, weinig gevolg geven, te weinig aan wat dat de redders ook zeggen. En dat is alleen nog maar de zee. We hebben het dan nog niet over de rest als men zegt dat het overal in open water zal mogen.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, maar daarna komt de zon tevoorschijn en we halen 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Brussel blijft de brandweer voorlopig staken voor onder meer meer personeel. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Dilies samen. Die stelde in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar die belofte van de minister-president is voor de vakbonden te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Dat zegt Yves de Vogelaar van de Christelijke Vakbond, en die garandeert ook dat dringende interventies uiteraard uitgevoerd worden.
1: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Wij kunnen ons daar totaal niet in vinden. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Het is verantwoord, er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel. Weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
0: Op Brussels Airport in Zaventem zijn alweer 4 nieuwe gespecialiseerde brandweervoertuigen voorgesteld. De brandweerwagens op de luchthaven zijn anders dan die in gewone kazernes. Er zit meer water, blusschuim en poeder in het voertuig, waardoor het groter is dan een gewone bluswagen. Al zijn de nieuwe toestellen toch wat compacter geworden. Dat vertelt Wouter Vliegen van de brandweer op de luchthaven.
2: De vorige voertuigen hadden minder bluscapaciteit. De motor was een heel stuk groter. Omdat we daar nu met nieuwere technieken zitten en nieuwere blusmogelijkheden, zijn deze iets kleiner dan de vorige lichting. Verder, we hebben ook een grotere pomp. Ze kunnen iets sneller rijden. Ze voldoen aan de laatste Europese regelgeving qua milieu. Plus alle nieuwe ontwikkelingen naar blusmogelijkheden, stabiliteit van het voertuig en dergelijke zitten mee in dit nieuwe voertuigtype.
0: De Duitse autobouwer Porsche wil nog duizenden banen extra schrappen, bovenop de ontslagen die eerder al waren aangekondigd. Dat meldde Duitse media vanavond. Eerder was met de vakbonden al een akkoord bereikt over 3.900 ontslagen, en daar zouden er nu nog zeker 5.000 bij komen. Porsche zelf wil die aantallen voorlopig niet bevestigen. Oorzaken zijn een verminderde verkoop in China, hogere importheffingen en grote investeringen die zijn gebeurd om elektrische wagens te bouwen, terwijl er nog niet genoeg elektrische wagens worden verkocht. Porsche maakte deel uit van de Volkswagen-groep. Het concern maakte eerder al bekend dat het de komende jaren zeker 50.000 banen in totaal wil schrappen. En nog een bijzonder luchtvaartverhaal, want voor de kust van Puerto Rico in de Caraïbe hebben onderzoekers het wrak teruggevonden van een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij Pan Am, dat in 1952 is neergestort in zee. Bij die crash kwamen 52 van de 69 inzittenden om het leven. Het wrak ligt 600 meter diep in zee, maar met moderne sonartechnologie werd het nu dus teruggevonden. Lucas Lecluze, het vliegtuigongeluk heeft destijds een grote impact gehad op de commerciële luchtvaart.
3: Ja, klopt. Het heeft de sector voorgoed veranderd. Vooral omdat de slachtoffers niet zijn omgekomen bij de crash zelf, maar wel omdat ze niet goed op de hoogte waren van de veiligheidsregels. Zo vonden ze hun reddingsvesten niet en was het ook niet duidelijk waar de nooduitgangen waren, waardoor ze dus uiteindelijk zijn verdronken. Nu, na de crash zijn veiligheidsvoorschriften aan boord van een vliegtuig overal ter wereld een stuk strenger geworden en toont de bemanning ook altijd hoe je een zwemvest moet opblazen. Nu onderzoekers erin geslaagd zijn dit vliegtuig terug te vinden, hopen ze binnenkort ook een doorbraak te kunnen forceren bij andere verdwenen toestellen.
0: Dankjewel, Lucas. Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Morgen start grijs met kans op een spatje regen. In de loop van de namiddag krijgen we zon en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain Korte. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd gisteren neergelegd onder meer door een nijpend personeelstekort dat al meermaals is aangekaart. Begin dit jaar werd er ook al actie gevoerd. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dilies samen. Dilies stelde voor in een eerste fase versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar dat is voor de vakbonden voorlopig te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Autobouwer Porsche wil nog duizenden banen extra schrappen bovenop de ontslagen die eerder al waren aangekondigd. Dat meldde Duitse media. Eerder was met de vakbonden al een akkoord bereikt over 3.900 ontslagen en daar zouden er nog zeker 5.000 bij komen. De Duitse autobouwer zelf wil die aantallen voorlopig niet bevestigen. Oorzaken zijn een verminderde verkoop in China, hogere importheffingen en ook grote investeringen die zijn gebeurd om elektrische wagens te bouwen, terwijl er nog niet genoeg van die elektrische wagens worden gekocht. Porsche maakte deel uit van de Volkswagen-groep. Het concern maakte eerder al bekend dat het de komende jaren in totaal zeker 50.000 banen wil schrappen. In India zijn zeker 20 mensen gestorven bij de instorting van een tunnel in aanbouw. 13 lichamen zijn geborgen, de anderen nog niet. De hulpdiensten hebben via een kleine opening de vermiste bouwvakkers wel al gezien en ze lijken niet meer in leven. Maar het is nog niet gelukt tot bij hen te geraken om de lichamen te bergen. De tunnel werd aangelegd op een werf van een nieuwe waterkrachtcentrale in het noorden van India. De tunnel stortte in na een explosie, mogelijk hoopte methaangas uit de rotsen zich op en kwam het dus tot een ontploffing. En in het Koning Boudewijnstadion is het optreden van Bad Bunny zo net afgelopen. De Puerto Ricaanse wereldster beëindigde er zijn wereldtournee, hier bij ons dus in Brussel. Voor velen nog een onbekende naam, voor anderen nu al een fenomeen die ook bijzonder belangrijk blijkt voor zijn thuisland Puerto Rico. In de Caraïbe is dat. Collega Eva van Langendonk was erbij.
1: Dat is echt een van de grootste wereldtournees ooit van een Latijns-Amerikaanse artiest. 57 optredens in meer dan 20 landen. Daarvoor heeft hij er ook nog eens 31 gedaan in Puerto Rico zelf. Hij is van Puerto Rico, hij is een trotse Puerto Ricaan ook. En hij wilde dat iedereen daar ook de kans had om hem bezig te zien. Er zijn natuurlijk ook heel veel buitenlandse toeristen op afgekomen om hem zelf daar bezig te kunnen zien. Dat heeft 250 miljoen euro opgehaald voor de lokale economie. Dat zijn waanzinnige bedragen. Hij is ook al 4 jaar op rij de meest gestreamde artiest wereldwijd op Spotify. Ik wil maar zeggen, dit is echt wel een wereldster, ook al heb je misschien nog nooit van hem gehoord.
0: 56.000 mensen waren er vanavond bij hier in Brussel. Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Morgen start grijs met kans op een spatje regen. In de loop van de namiddag krijgen we de zon te zien. En dan tot 24 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is middernacht en een goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In heel wat landen blijven zware natuurbranden woeden. In de regio Guadalajara in Spanje is het vuur nog niet onder controle. De inwoners van enkele dorpjes hebben hun woningen vanavond moeten verlaten. Bij de branden op het Italiaanse eiland Sicilië is dan weer een brandweerman tijdens een interventie omgekomen. Maar niet alleen in Europa woeden zware branden. Ook in Algerije in Noord-Afrika is dat het geval. Daar zijn al 6 mensen gestorven bij natuurbranden. Zo'n 150 woningen zijn door die natuurbranden ook in de as gelegd. In de buurt van de stad Annaba, niet ver van de grens met buurland Tunesië. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd dinsdag neergelegd om meer personeel te eisen. Woensdagmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dillies samen. Dillies stelde in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar dat is voor de vakbonden te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is, zeggen ze. Ook Frankrijk heeft woensdag de zogenoemde oversterftecijfers door de hittegolf van eerder deze zomer vrijgegeven. En het gaat om meer dan 5700 mensen die door de hitte extra zijn omgekomen. Eerder hadden ook onder meer Nederland, Duitsland en ons land alarmerende oversterftecijfers bekendgemaakt. In België ging het om zo'n 2000 mensen. In Oekraïne heeft president Zelensky gepraat met de twee Amerikaanse speciale gezanten Witkoff en Kushner. Ze willen proberen de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland weer op gang te brengen. Het was het eerste bezoek van de twee aan Oekraïne. Donderdag ontmoet de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zijn Russische collega Lavrov. In een reactie eerder op de dag zei Rubio dat de VS opnieuw een constructieve rol wil spelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar of dat alleen het doel is, valt nog af te wachten. Dat zei Yves Rijkers, professor internationale politiek aan de Universiteit van Maastricht, in Ter Zake vanavond.
1: In deze reactie van Rubio is ook een interessant gegeven waarin hij echt wel de nadruk legt op die relaties, de normalisering van die relaties met Rusland. Dus ik kan me niet echt van de indruk ontdoen dat deze actie toch vooral ingegeven is door Amerikaanse belangen en een belang om de relaties met Rusland te gaan normaliseren. Dus het valt maar af te wachten welke kaart ze daar effectief gaan trekken.
0: Het parlement in Nicaragua in Midden-Amerika zal volgende maand definitief stemmen om de volgende verkiezingen af te schaffen. President Ortega had de voorbije dagen al aangekondigd de democratie af te willen schaffen. Er zijn ook al een hele tijd meldingen van schendingen van de mensenrechten de voorbije jaren in Nicaragua. Antonio Guterres, de topman van de Verenigde Naties, zegt bezorgd te zijn en roept de leiders in Nicaragua op om de beslissing nog om te keren. Ze hebben de plicht burgers te beschermen en hen de kans te geven te stemmen bij democratische verkiezingen, zei zijn woordvoerder vanavond.
2: The Secretary General recalls that authorities have a responsibility to uphold human rights and ensure that all citizens can participate freely and safely in public life, including by exercising their right to vote in elections.
0: En met 56.000 waren ze vanavond in het Koning Boudewijnstadion in Brussel fans van de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny. Hij beëindigde hier bij ons zijn wereldtournee. Voor de een nog een onbekende zanger, voor de fans ondertussen uitgegroeid tot een fenomeen. En die genoten van het optreden vanavond.
3: It was beautiful, perfect. A beautiful show.
4: It was amazing.
5: Het was echt superleuk, ja. We zijn zelf half Mexicaans, dus het was echt zo die Latijns-Amerikaanse cultuur. Dat is echt, ja, wat wij kennen, hè. Dus dat is super tof.
3: Prachtig om te zien hoe dat gewoon zo'n heel stadium gewoon in één keer met elkaar kan connecteren.
5: Ja, en plots allemaal Spaans kan spreken.
3: Ik was zo verwonderd van hoeveel liefde en hoeveel passie dat ik voelde van de rest en de energie. Ja. Iedereen heeft het door aan elkaar en echt een belevenis om niet te vergeten. Ja.
0: Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Donderdag start grijs met kans op een spatje regen. Maar in de namiddag krijgen we de zon te zien en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio BNE Live.

En hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren. Met Eddy Plankaert die het haalt voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op, jongens. Pas op. Laat me even door, alsjeblieft.

is 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Saudi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump werken aan een nucleair programma voor civiele doeleinden, zoals energie. De VS hebben daarover een akkoord gesloten met Saudi-Arabië. Het akkoord is omstreden, omdat er wordt gevreesd dat Saudi-Arabië op termijn ook uranium zou kunnen verrijken voor kernwapens. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid en non-proliferatie. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben aangevallen. De schepen zouden de zeeblokkade van de door Iran gesteunde groepering hebben geschonden. Het Britse maritieme agentschap maakte ook al melding van de aanval en liet weten dat er brand was uitgebroken op 1 van de 2 tankers. De Houthi-rebellen kondigden begin deze week een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië af. Die heeft een impact op het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. Een zeestraat die, net als de straat van Hormuz, belangrijk is voor de export van olie. Minstens 9 commerciële vrachtschepen maakten daar al rechtsomkeer. In heel wat landen blijven zware natuurbranden woeden. In de regio Guadalajara in Spanje is het vuur nog niet onder controle. De inwoners van enkele kleine dorpjes hebben hun woningen gisteravond moeten verlaten. Bij de branden op het Italiaanse eiland Sicilië is dan weer een brandweerman omgekomen tijdens een interventie. Niet alleen in Europa woeden zware branden. Ook in Algerije in Noord-Afrika is dat het geval. Daar zijn al 6 mensen gestorven. Zo'n 150 woningen zijn door natuurbranden in as gelegd daar, in de buurt van de stad Annaba, niet ver van de grens met buurland Tunesië. Het weer nog, vannacht wat wolken, met hier en daar ook wat lichte regen. Minima in Vlaanderen rond 14 graden, in Ardennen kan het nog een stukje frisser zijn vannacht. Minima daar rond 7 graden. De dag begint grijs, later krijgen we dan zon en wolken, en maxima tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.